0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen twee mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten twee mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. En het heeft even geduurd, maar na bijna 2 uur wachten wordt er weer gevoetbald in Philadelphia op het WK. Aan het einde van de eerste helft van Frankrijk-Irak trok er een zware onweersbui over het stadion. Iedereen moest binnenblijven tot dat weg was. Even voor 2 uur is de wedstrijd hervat. Nu begint ook Noorwegen-Senegal. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwijtaal. In het Zuid-Hollandse Den Horen staat...

0: huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP nieuws.
1: Radio Noordzee. 200% puur

0: gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden, maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een grote loods is vannacht uitgebrand in Den Hoorn, vlakbij Delft. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw en er kwam veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Roetdeeltjes kwamen tot een kilometer verderop neer, maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen gisteravond. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vannacht met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4 uur. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In Den Horen, vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand ook veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd werden gedaan. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak duurde 4 uur, doordat er in de rust zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok. Frankrijk won wel met 3-0 en is door naar de volgende.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier anders wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Spoelpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
6: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
14: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
13: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Oranjefans opgelet.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Kassie.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, of met je fresh partner van Team NL.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.

0: nieuws.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% moet eindjes aan elkaar knopen. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Dat staat in een rapport van voorlichtingsinstituut Nibud. Ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen om hun financiële situatie. Noodweer vannacht bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal. In Philadelphia barst een enorme onweersbui los, waarop de wedstrijd 2 uur werd stilgelegd. Een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de tweede ronde. Noorwegen is ook door na winst op Senegal. Bij een schietpartij in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Ook raakte een agent zwaar gewond. Het gebeurde allemaal in een Joodse wijk, maar wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend. En Amsterdammers die de komende dagen last hebben van de hitte kunnen naar speciale plekken om af te koelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in een bibliotheek, buurthuis of supermarkt. De hond mag ook mee. De meeste koelteplekken zijn in stadsdeel Nieuw-West, omdat daar de minste schaduw is. Zonnig, met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. De komende dagen wordt het steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De files van gisteren staan op dit moment opnieuw door werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli tussen Knooppunt Gorinchem en Everdingen. En daarom rijdt het verkeer om via de A2 Den Bosch richting Utrecht, onder andere tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staan de file door werkzaamheden op de A4.

0: pochten om die vrouw samen met Chris van Amsterdam. Zij hoort bij mij. Nee, bij mij. Nee, bij
1: de
0: mij.
1: Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Welkom. 23 juni, dinsdagochtend. En zo is die kop er alweer af van de week. Lekker toch? Vind je niet? Het is vandaag een bijzondere dag, Olympische dag vandaag. Ja, het is de dag van dat we de Olympische Spelen vieren. Eigenlijk gek, want ja, de Spelen zijn helemaal niet, hè? Maar wordt toch gevierd. En we mogen Almere feliciteren, want

Almere bestaat 50 jaar, dames en heren. Ja! En dat gaan ze vieren door 50 mensen tegelijkertijd te laten trouwen. Nou, hoe origineel ook, hè? De gemeente Almere een halve eeuw onderweg. En dan vandaag gaan die bruidjes en bruidegom in het huwelijksbootje stappen. 25 stelletjes. Dat gebeurt trouwens op de theaterlocatie Vies Avi in Almere Poort. Ben je daar wel eens geweest? Dat is ook wel leuk om een keer te gaan checken, hoor.

Ga je nog een beetje kijken naar de Tour de France of niet? Ben je daar niet zo van? Dat zou kunnen. Ja, het WK is natuurlijk lekker bezig. Lange nachten, korte ochtenden en wakker worden met Noordzee. 200% puur Hollands. Zo dadelijk ga ik je in de watten leggen met Fleming. Welke? Automatisch ga ik zo draaien voor je. En hier is Marco Borsato. Nooit meer een morgen. Als er

paar weken geleden hoorde u nog live hier in de studio Fleming en Automatisch bij Radio Noordzee. Ja, ja, we zijn nog steeds rood, wit, blauw. We zijn nog steeds voor oranje. En ja, wat gaan we doen, hè? De komende het is donderdagavond. Donderdagavond gaan we, gaan we spelen. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen. Harry Vermeegen had er een hard hoofd in, zei hij toen de tijd. Toen ik hem aan de lijn had. Maar toch heeft hij een oranje plaat gemaakt. Samen met Stef Eckel. Dit is Wij Zijn Oranje.

0: Oranje.
1: Ja, wij zijn Oranje, Stef Ekkel en Harry Vermeegen. En we gaan van links naar rechts. Dat gaat trouwens ook in Duitsland van links naar rechts. Heb je dat gezien? Ook de Duitse Leute gaan van links naar rechts. Ja, allemaal omdat die plaat van zonnebolk is. Maar goed, dat is een ander verhaal. Zometeen, jouw nederpoppepper. Die heb ik nodig. Welke oppepper kan je gebruiken op deze dinsdagochtend? Laat het even weten via radionoordzee.nl. Dus even checken op radionoordzee.nl.
2: Dit is de muziek

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
12: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer mensen in ons land hebben geldzorgen. Volgens het Nibud komt maar 40% moeilijk rond. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Ook hebben veel huishoudens maar weinig spaargeld om klappen op te vangen. In Nederland zijn tientallen wolven de afgelopen jaren van de aardbodem verdwenen. En het vermoeden is dat ze zijn gedood door stropers. Dat zeggen onderzoekers die denken dat boeren het stiekem hebben goedgekeurd. En de grote sterren hebben het weer waargemaakt op het WK voetbal. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor Argentinië, Frankrijk en Noorwegen. Die allemaal wonnen en door zijn naar de tweede ronde. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden... bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind.
7: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
18: De meeste vertraging wordt weer veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een halve uur vertraging... tussen Afrit Veghel en Waardenburg in 14 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is dicht tussen Knopend Gorkum en Knopend Everdingen tot 17 juli. Daarom is het ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Op de A27 zelf staat tussen de brug bij Hank... en Knopend Gorkum 7 kilometer file.

0: Ja, het is een beetje Bastianiaan Spaans wat hij doet. Met adios. Het is namelijk adios. Maar goed, dat maakt niet uit. Leuke plaat hoor. Kino van de Graaf voor je. En ciao, doei, adios.
1: Ja. De Radio Noordzee.
0: Ja,
1: de Radio Noordzee.
0: Wat dan?
1: Nederpop Pepper.
0: Oh, de Nederpop Pepper. Ja, dankjewel. Leuk dat al die suggesties binnenkomen. En er zijn er best wel veel. Ik bewaar ze allemaal. Dus als een keer een plek is, draagt die voor jou misschien ook wel. Deze is van Cindy. Hallo Sylvan. Mijn favoriete plaat is van Het Goede Doel qua Nederpop. Alles van Het Goede Doel heb ik. Maar Nooduitgang en dan de live versie. Zou je die hier kunnen draaien? Nou, dat vind ik een hele goede keuze van je. Dankjewel Cindy. Gaan voor je draaien. En leuk dat je meeluistert daar in Bilthoven. Want daar wordt volop geluisterd. Hè?
1: De Radio Noordzee. Nederpop Pepper.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee Lunch.

volgende week dinsdag, 30 juni. Heb je al plannen dan of niet? Want dan viert Radio Noordzee de dag van het Nederlandstalige lied. Waarin we leuke artiesten langs laten komen. En echt met z'n allen het levenslied gaan vieren. Dus ik hoop dat je erbij bent. Als je denkt van nou, dan wil ik een keer in de studio meemaken. Dat kan gewoon. Ja, dat kan gewoon. Je mag gewoon langskomen. Daarvoor hebben we op de website iets gezet. Check eventjes radionoordzee.nl. En wellicht kunnen we dan elkaars handen even schudden. Oké.

0: voor maar 1,99. Altijd laag. Hey, jij daar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
0: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
9: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
11: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
17: Dat gaan we vieren.
16: Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen, meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. Verder hebben vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering... maar weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen. En onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers en veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of met opzet aangereden. Ze zouden daarna zijn verbrand in vuurtonnen of in meskelders zijn gegooid om de sporen uit te wissen. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is dood, meldt CNN. Ze werd een paar maanden geleden ontvoerd, maar na een paar dagen stuurde de kidnappers een brief dat ze was overleden en dat het niet hun bedoeling was. Haar dood werd al die tijd op verzoek van de autoriteiten stilgehouden. Waarom is niet duidelijk. En op het WK zijn Argentinië, Frankrijk en Noorwegen door naar de volgende ronde. En wat opviel was dat de grote sterren trefzeker waren. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor hun land. Frankrijk speelde in Philadelphia tegen Irak en die wedstrijd werd 2 uur stilgelegd vanwege heftig onweer.

0: Radio Noordzee. Met nu, Sylvain Stoet.
1: Radio Noordzee. Hey, ben je klaar voor een feestje? Hou je vast.

0: Live on the beach op het strand van Scheveningen. Het was fantastisch, hoor. Je hoorde de mannen van Agda en de Munnik. Jazeker.
1: Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen, 23 juni. Vandaag dus Almere wat feest viert. 50 jaar bestaan ze. Van harte gefeliciteerd als je vanaf dag 1 in Almere woont. Dan heb je toch 50 jaar volgehouden. Dan ben je al ereburger eigenlijk, hè. Vandaag gaan ze het vieren door 50 mensen tegelijkertijd te laten trouwen. 25 stellen gaan dat doen. Nou, maak er een mooie dag van. Vandaag gaan wij ochtendkoffie drinken met niemand minder dan Bibi. Wie zeg je zelf van Bibi? Ja, Bibi Espina heeft een nieuwe single. En die heet toevallig Curaçao. Of dat met voetbal te maken heeft, gaat ze zo dit zelf vertellen. Het kan toeval zijn.

misschien mede wel bij, hè? In oktober. Ga je naar hem kijken? Deze Jeffrey Heesen. Hij is erbij bij Hollandse Toppers. Dat keer terug in oktober bij Poppodium 013. En dat mag je niet missen, want ook Tino Martin is daar met liveband. En Senna en vele, vele anderen. Radio Noordzee met Toontje Lager.

je t'aime. Ik hou van je. Dat is Frans. Of je zegt, I love you, I love you. Dat is Engels. Of je zegt het gewoon op deze manier in Surinaams. Me love you.

0: Radio Noordzee.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin, for life.
12: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
13: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
15: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Ongelukken met vetbaars kosten een handenvol geld. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar bijna €250.000 uitgekeerd aan slachtoffers, omdat de vetbiker doorreed of niet was verzekerd, meldt een vandaag. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen door de dure boodschappen en hoge brandstofprijzen, zegt budgetvoorlichter Nibud. Vooral mensen tussen de 18 en 30 komen in de knel. En werkgevers moeten deze week goed inspelen op de hitte, zeggen 2 arbodiensten. Ze adviseren extra pauzes, het verlagen van de werkdruk en het plannen van werkzaamheden op koelere momenten van de dag. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het van noord naar zuid 28 tot 32 graden.
6: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
8: Tot nu toe minder druk dan gewoonlijk op dinsdag. Er staan wel lange files. Dat heeft vooral te maken met de wegwerkzaamheden. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden 19 kilometer file. Vertraging is een half uur. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht. 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt

0: Zoe en Aaron hoorde je hier bij Noordzee en de tranen van goud.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, de eerste koffie loopt door, de filterkoffie. Oh, het ruikt zo lekker. En aan de telefoon hebben we niemand minder dan, dames en heren, Bibi Espina. Goedemorgen, Bibi.
2: Hallo.
0: Hallo. Goedemorgen.
2: Ik heb nog niet echt een andere manier gevonden om hallo te zeggen.
0: Nee. Moet je even werken nog. Nee, deze was goed hoor. Deze was wel goed.
2: Ja?
0: Doe nog eens.
2: Oké, okay, want anders vind ik het om het to-do lijst hoor.
0: Nee, nee. Hallo. Jij is heel spontaan is die. Bibi, ja, we hebben elkaar een paar maanden geleden ondertussen alweer voor het eerst ontmoet. Bij Toet van Bien, een podcast was dat. Was heel gezellig om elkaar even te zien. Ja. En ja... Eigenlijk, ik schaamde me, want ik kende jou nog niet zo goed... maar Fabienne heeft me toen bijgepraat. Want jij doet heel veel dingen, hè, met je stem en met filmpjes en Instagram. Vertel zelf eens.
2: Ja, nou, ik zing en ik maak content en ik doe af en toe een voice-over. Daar ben jij ook heel bekend mee.
0: Kijk, ja.
2: En ja, nee, dat zijn eigenlijk de drie dingen die ik doe met mijn stem.
0: Ja, wat leuk. En nu is er een nieuwe single uitgekomen en daar bel ik je voor hier bij Noordzee. Want we willen natuurlijk alles over die plaat weten. Het heeft ook een beetje actuele waarde natuurlijk, hè?
2: Ja, maar dat is echt toevallig. Oh. Dat wist ik van tevoren helemaal niet. Want ik heb het nummer al een paar weken geleden... Ja, zelfs toen Curaçao zich nog niet had gekwalificeerd, geloof ik.
0: Maanden geleden al
2: zo. Toen was het idee er al. Ja. Toen was het idee in ieder geval er al.
0: Ja.
2: En dus dit is eigenlijk gewoon een heel grappig toeval.
0: Oh, oké, voor duidelijkheid, het nummer heet Curaçao. En wat brengt die plaat, Bibi? Vertel eens.
2: Ja, ik moest eigenlijk denken van af en toe zit je gewoon in een sleur op je kantoor. En dan heb je gewoon zin dat iemand die je leuk vindt of waar je verliefd op bent zegt van... Hey, kom, we gaan weg en we pakken onze spullen en we gaan. Maar waar gaan we dan naartoe? Ja, dan wil je gewoon naar een plek die met zon, zee, strand. En ik denk dan gelijk aan Curaçao. En daarvan is eigenlijk de afleiding voor het liedje.
0: En ben je vaak op Curaçao geweest? Of heb je iets met Curaçao?
2: Ik ben er nog nooit geweest.
0: Nee? Oh.
2: Nee.
0: Dat je waart er weg, hoor.
2: Ja. Hoe vaak ben jij er geweest?
0: Eén keer op Curaçao en één keer op Bonaire. Ja, heel chic, hè? Maar het zijn wel prachtige eilanden. Maar Ibiza is net zo gezellig, hoor. Qua weer.
2: Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb een jaar op Aruba gewoond. Mm. En toen zou ik een keer naar Curaçao gaan. Maar goed, dat mocht niet van mijn bazin destijds.
0: Oh.
2: Ja, dus misschien wil ik het zo stiekem wel een klein beetje manifesteren... dat ik er wel heen ga binnenkort.
0: Ja, misschien de sponsor langer. Hey, een hele zonnige plaat is het geworden, Curaçao. We gaan hem zo draaien. Ja. Wat zijn dingen die er nog aankomen van je? Wat ga je deze zomer doen allemaal?
2: Nou, ik ga nog een aantal liedjes uitbrengen. Hm. En ik ga een maand naar Chili. Dus dat ga ik vastleggen op mijn social media.
0: Wat leuk.
2: Ga ik naar familie voor de eerste keer, ja.
0: Oh, je hebt familie wonen in Chili. Ben je Chilees eigenlijk?
2: Ik woon in Chili.
0: Ah.
2: Ja, ik ben half. Vandaar de achternaam ook.
0: Oh, Espina, ja, tuurlijk. Ja. Kijk, dan artiestennaam, dat is gewoon je echte naam.
2: Ja. En wat spreek je dat mooi uit?
0: Espina. Zo spinazie, hè? Bibi, zullen we naar de plaat gaan? Want de mensen denken van, kom op met die muziek. Zullen we het gaan doen? Ja?
2: Helemaal goed. Doe maar.

bom, wow, wow. Harry Jekkers en het kleine orkest en Cozy werkeloos. En daarvoor de nieuwe single van Bibi, Espina en Curaçao. Ik krijg gelijk zin om de koffers te pakken. Heb je dat ook? Ja, maar goed, hé. Hey.

0: Noordzee. Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Ook bij Plus, McNamee's. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: radio2.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar veel geld uitgekeerd aan mensen die aangereden waren door een fatbike. Het gaat om bijna €250.000, meldt 1Vandaag. Het fonds springt bij als de veroorzaker van een ongeluk doorrijdt of niet is verzekerd. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was €120.000. Werkgevers moeten rekening houden met de hitte deze week, adviseren 2 Arbodiensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes. Werknemers zouden door de hitte eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Belgische mannen zetten stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin op internet en bespreken die foto's dan met andere mannen, soms op een extreem seksistische manier. De Vlaamse omroep VRT heeft dat gezien op zeker 20 websites. Het gaat vaak om grote hoeveelheden foto's van een partner. En door de gestegen kosten, zoals die van de boodschappen en brandstof, komen steeds meer huishoudens maar moeilijk rond. Vooral mensen van in de 20 hebben geldzorgen, meldt budgetvoorlichter Nibud. Komt nog eens bij dat veel huishoudens maar een lage buffer hebben. Ze hebben nog geen €2500 spaargeld. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Het wordt 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Er staan nog steeds wel lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bijvoorbeeld 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een half uur vertraging heeft te maken met de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam. Daarom ook file meer dan anders tussen Breda West en Dordrecht. 15 kilometer, vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daardoor 7 kilometer file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En door werkzaamheden op de A44. Staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. En vertraging is meer dan 3 kwartier.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: vind dat een mooie combinatie. Hoor je veel in de Nederlandse muziek de laatste jaren eigenlijk. Benner en Olivia. Veel Vlaamse stemmen hoor je ook terug. En dat is alleen maar prachtig. Die blend is goed. Voor mij is Bluff daar als eerste mee begonnen. Of was dat Jaap Reesema? Ik weet niet meer zo goed. Maar goed, het is een leuke trend.
1: De Radio Noordzee. Hollandse meestergalerij.
0: En dan nu tijd voor een Hollandse meestergalerij. Een toevoeging aan deze mooie galerij. En vandaag zijn we bij de letter C qua titels. Ja, Cornelis. En dat doen we vanuit het hitdossier. Dan kijken we welke platen er in de top 40 hebben gestaan die we een beetje vergeten zijn. Nou, deze band zijn we niet vergeten. Want ja, ze hebben zoveel leuke plaatjes gemaakt. Maar deze plaat misschien wel een beetje. En toch gaan we hem toevoegen. In dit geval zingen ze weer over een dame. Niet Marianneke. Nee hoor. Nu zingen ze over Carolien. Ik heb het over drukwerk.
1: De Radio Noordzee. Hollandse meestergalerij.

plaatsvinden. 30 juni heeft Radio Noordzee uitgeroepen tot de dag van het Nederlandstalige lied. En dat gaan we groot vieren met veel artiesten. Zo mag ik in de ochtend Jeroen van der Boom ontvangen. Sineke komt langs. Maar ook later met Johnny hebben we Robert van Hemert, Simon Keizer, Kido van der Graaf. Het Goede Doel Revival komt langs. De 3J, Samantha Steenwijk. Moet ik nog doorgaan? Oké, ga ik even door. Frans Duits, Justin de Wild komt er langs. Jordi van der Boer, René Vroger en de Vrogers. De Vrogets. De Vrogers heet ze tegenwoordig. Hè. Die komen allemaal langs. Dus het wordt een hele leuke dag. Komende dinsdag dus, volgende week. En je kunt erbij zijn. Als je denkt van nou, ik vind het leuk om daarbij te zijn. Dan ga je even naar radionoordzee.nl en geef je op. En wellicht krijg jij de gratis uitnodiging om 's middags erbij te zijn bij René Verkerk in de middagshow tussen 4 en 7. Is dat tof, hè? En hier is Numidia.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen
9: nee,
8: door...
9: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan!
12: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Veel kinderen komen vandaag eerder thuis omdat er een tropenrooster is op hun school. Scholen korten de lessen de komende dagen in omdat het veel te warm is in de vaak sterk verouderde gebouwen. Het Waarborgfonds krijgt elke maand meerdere claims binnen van mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt 1Vandaag. Slachtoffers komen bij het fonds uit als een fatbiker is doorgereden of niet is verzekerd. En Europese leiders balen van het vertrek van de Britse premier Starmer. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner dan met zijn voorgangers. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het noorden steeds zonniger. Het wordt 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een oost- tot noordoostenwind.
9: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
19: Ze worden weer korter op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Nog 15 kilometer tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file door de werkzaamheden daar tussen Hank en Knoopend Gorkum. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar is nog wel 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda-West en Dordrecht.

Roxy Dekker en Loser bij Noordzee. Daarvoor Volumia, Xander en Ik Vlieg, Ik Zweef. Zo langzaam kruipen we richting 10 uur. Om 10 uur Marleen Sao Pala. En de lunch vanmiddag vanaf 12 uur. Vergeet het niet, even te luisteren. Want de lunch wordt gepresenteerd door een leuke zanger of zangeres elke week. En dat doen we eigenlijk elke week. Hè? Zo grappig als je nou denkt van nou... Ja, ik ben heel benieuwd wie dan die lunch presenteert. Nou, kan ik je wel vertellen. Zal ik het vertellen? Ja, dat ga ik wel vertellen. John West en Lange Frans, die presenteren de hele week hier bij Noordzee de lunch. Ben je weer op de hoogte, hè? Ja, er zijn om even wat appjes door te lopen, even door te nemen die binnen zijn gekomen. En dit is wel grappig, want er zit een foto bij. Van een man op een grasmaaier met een kopje koffie in zijn hand. Goedemorgen Silvan. Kees hier uit Barneveld. Ik heb mezelf voorgenomen om vandaag de hele tuin aan te pakken. Zo, Kees, dat doe je goed. Inmiddels ben ik een half uur verder. Ik heb vooral koffie gedronken en naar Noordzee geluisterd. Het gras wacht nog even. Maar je hebt wel een mooie graswaaier, zeg. Ik denk dat Kobus daar heel jaloers op zou zijn als hij hem zou zien. Hey Noordzee, Sandra uit Breda. Ik heb net bed verschoond. En binnen 3 seconden lag de hond er alweer prins heerlijk op. Nou, blijkbaar heb ik het allemaal voor hem gedaan. Zou je een fijne oranje plaat kunnen draaien? Wij staan in de sfeer hier. De hele straat is oranje. Gaan we doen hoor. Dankjewel Sandra voor je appje. Laten we maar de plaat der platen draaien dan, hè.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag.

een mooie plaat hoor. Hij is het leven gegeven. Replay samen met Tino Martin. En één dag bij Noordzee. Ja, zometeen na tiener, dames en heren. Marleen Sauvala, mijn grote vriendin van de radio. Hoor je zometeen twee uur lang knallen. En daarna de lunch met niemand minder dan Lange Frans. En dat doet hij niet in zijn eentje. Nee. John West heeft hij meegenomen. En die hoor je de hele middag, althans de hele week.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Radio Noordzee.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. We kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten superhittegolf. Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden, waarvan 3 35 graden of warmer. Regionaal is dat wel vaker voorgekomen, maar in de beeld nog nooit. Dat zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf zijn. Veel scholen hebben de komende dagen een tropenrooster vanwege de hitte. De lessen zijn korter en er zijn extra pauzes, omdat het veel te warm wordt in de gebouwen, die vaak sterk zijn verouderd. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders van alles moeten regelen op hun werk om ze op te vangen. In 2 jaar tijd heeft het Waarborgfonds ruim 200.000 euro uitgekeerd aan mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt 1 Vandaag. Het fonds keert schade uit als de fatbiker niet betaalt, bijvoorbeeld omdat hij is doorgereden. Als een fatbiker is opgevoerd, is de bestuurder sowieso niet verzekerd. En Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer ermee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken, fijner met zijn voorgangers zoals Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne en omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. Vooral in het zuiden nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden steeds zonniger. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog heter. Op vrijdag kan het 38 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Sauwbala.
6: Een hele goede morgen.

Een hele goede morgen. We gaan werkelijk alle kanten op hier bij Radio Noordzee. De verliefde gevoelens tussen Jari Hellegers en Monique Smit. Naar het liefdesverdriet van Rousseau en Emma Heesters. Leuk dat je luistert naar Radio Noordzee, waar alles natuurlijk 200% puur Hollands is. Alle muziek die je hier hoort is Nederlandstalig. En het is even over 10 uur op deze dinsdag 23 juni. En ik kan je alvast vertellen, over Nederlandstalig gesproken, dat volgende week wordt hier iets bijzonders gevierd. De dag van de Nederlandstalige muziek hier in de studio van Radio Noordzee. En het goede nieuws is, jij kunt daarbij zijn. Ik ga je straks uitleggen wat je daarvoor moet doen, want dat wordt echt wel een feestje hoor, met live muziek. En je kunt hier gewoon in de studio gaan zitten en kijken hoe gezellig het hier is. Dan eens even kijken, wat staat er nog meer op de agenda? Ja, ik zie dat Almere 50 jaar bestaat vandaag. Ja, wat doe je dan hè? Als je als gemeente 50 jaar bestaat? Dan laat je bijvoorbeeld 50 mensen tegelijk trouwen. Moet je je voorstellen, er zijn 25 bruidsparen die vanmiddag tegelijkertijd het jaarwoord geven aan elkaar. Nou, ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. In ieder geval begint deze dinsdag hier op Radio Noordzee bij Marleen Zuipala. Helemaal goed, vol liefde. Zometeen natuurlijk ook de Radio Noordzeester. Hier onze blonde krullenbol. Je gaat Gerard Joling horen. Robert van Hemert komt er nog aan. En zoveel meer. Wat te denken van deze prachtige van Rutger Kot. Samen met Paul de Leeuw. Blijf bij mij. Past prima in het thema van de liefde.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is een shownieuws-update op Radio Noordzee. Peter-Jan Rens kan inmiddels zelf alweer een beetje lucht over praten, maar schrok toch flink toen hij vorige week werd getroffen door een beroerte. In Etio Boulevard dat hij geluk heeft gehad dat zijn goede vriend Johan Flemings er meteen bij was. Rens voelde zich niet goed, werd zelfs wakker gelikt door zijn hond en Flemings sloeg direct alarm. Na 5 dagen ziekenhuis is hij weer thuis en herstellende en zegt hij zelf nuchter: ik heb gewoon mazzel gehad. Henny Huisman en zijn vrouw Lia hebben iets moois te vieren. Ze zijn allebei 75 jaar geworden en dat ging dit weekend niet onopgemerkt voorbij. In het restaurant van hun dochter vieren ze het grootst, vertelde Henny. Hij zegt dat hij steeds bewuster is van de tijd, maar vooral dankbaar. Ik heb het echt ongelooflijk getroffen met haar. Na meer dan 50 jaar samen noemt hij hun huwelijk nog altijd echte liefde. Gordon en Vrouwkje de Bot stoppen na de zomer met hun ochtendshow op Radio 10. De zender bevestigde dat hun contract niet wordt verlengd en daarmee komt er ruimte voor een nieuw duo. Jan-Willem Roobeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Zij maken de overstap van NPO Radio 2 en gaan vanaf 1 september de ochtend verzorgen. Voor Gordon komt het misschien niet helemaal onverwacht, want hij gaf eerder al toe dat het vroege omstaan hem zwaar viel.

Zo kan het dus ook van Nielsen. Ik had het er net al eventjes over, hè, want volgende week hebben we hier bij Radio Noordzee de dag van het Nederlandstalige lied, 30 juni. Want het Nederlandstalige lied is nog steeds ontzettend populair, als het al niet populairder wordt. En dat vieren we hier bij Radio Noordzee natuurlijk graag. Het wordt een hele gezellige dag en jij kunt erbij zijn. Gewoon hier in de studio. Er komen een aantal live artiesten hier optreden. Nou hoor ik je denken, welke dan? Ik ga dat even opzoeken, want dat heb ik niet paraat. Maar volgens mij, als ik het goed heb, dan komt in ieder geval René Vroger zingen. Nou, hoe meld je je nou aan? Je gaat naar radionoordzee.nl. Daar zie je een aanmeldformulier. En als je dat invult, dan maak jij dus kans op een uitnodiging hier in de studio. 30 juni is het dus. Dus ik kan me voorstellen dat je erbij wil zijn. Ik weet niet of Damien van Os ook gaat zingen hier. Dat ga ik even voor je uitzoeken. Ik kom daar zo op terug. Dit is Diamanten Ring.

Lekkere plaat van de Puma's en snelle op jou heb ik gewacht. En deze herken je ongetwijfeld ook. Het is bijna 10:30. Zometeen de Radio Noordzeester die een aantal jaren geleden besloot om helemaal te stoppen met zingen. Maar inmiddels is die weer helemaal terug en je hoort straks waarom die stopte en ook waarom die weer terug is. Dit is natuurlijk The Scene. Iedereen is van de wereld.

0: 30. Altijd laag.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
15: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.

0: Radio Noordzeester van de Week.
1: De Radio Noordzeester van deze week is Gordon, of Goor, zoals je wil. Een artiest waar veel om te doen is als een hele carrière. Maar altijd weer op komt duiken. We gaan eerst nog even terug naar het begin. Als hij net die ene grote nummer 1 hit heeft gescoord, kon ik maar even bij zijn. Hè? Die hebben we gisteren laten horen. Maar dan daarna gaat het echt ontzettend snel met Gordon. Hij wint de Zilveren Harp. Dat is een prijs die je krijgt voor veelbelovende Nederlandse artiesten. Nou, en hij zoekt eigenlijk ook steeds naar nieuwe uitdagingen. Gordon die vertrekt op een gegeven moment naar Los Angeles, waar hij samenwerkt met een gospelkoor en het nummer Miracle opneemt. En dat wordt de titelsong van het programma Traumhochzeit. Dat is dan weer een Duits programma wat Linda den Bol presenteerde. En daarmee gaat hij ook veel naar Duitsland om televisieoptredens te doen. En gaat hij dus ook in het buitenland een carrière. Ook reist hij naar Zuid-Afrika een aantal keren, want daar heeft hij ook een bescheiden hit gehad. Heeft hij zelfs ook nog eventjes een paar jaar een huis gehad. Maar toch keert Gordon uiteindelijk weer terug naar het Nederlands. En dan maken we even een sprong in de tijd naar 2015... als Gordon het nummer uitbrengt Liefde overwint alles. Dat is het jaar dat Gordon bekend maakt dat hij stopt met zingen en dat hij 2 afscheidsconcerten in het Concertgebouw gaat geven. En dat is ook het jaar dat hij bekend maakt dat hij een programma gaat maken dat heet Goor zoekt een man. Hij is namelijk ontzettend lang single en via dat televisieprogramma zoekt hij de liefde. Want ondanks alles blijft Goor in de liefde geloven. En vandaar dat ik vandaag voor dit nummer kies. Liefde overwint alles.
0: De Radio Noordzeester.

Blitzing is dit. Een zomer lang. Nou, dat het maar een lange zomer mag worden. We gaan zo langzamerhand richting de klok van 11 uur. En met deze plaat, ik denk dat je de stem van Zoe Levi wel gaat herkennen. Maar misschien is de mannenstem een beetje nieuwer voor je. Het is in ieder geval een Belgische acteur, een zanger en presentator. Vooral bekend als leadzanger van de band Bobby. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar nog nooit van had gehoord. Maar misschien ben ik niet helemaal de doelgroep. Zeg ik dan altijd maar even. Als ik mezelf echt een beetje te oud ergens voor schat. Maar zo klinken zij dus samen hierop.

0: altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Bestel je obu op netlink.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
20: Sorry, maar het is WK!
21: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: 12 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Grote steden doen er alles aan om voor verkoeling te zorgen op deze hete dagen. Het zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze hebben gebouwen aangewezen waar het lekker koel is, zoals supermarkten, buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe. Er is iets te drinken en soms mag je je hond of kat ook meenemen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt om dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem warm, met op veel plaatsen 40 graden of meer. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Van alle doden daar was zeker een derde kind. De VN schreef eerder al dat er genocide wordt gepleegd in Gaza. En het elektronisch tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen onbegrijpelijk. Zeker voor DigiBeter. Ze weten vaak niet hoe ze moeten betalen, zegt de ombudsman. Bij de tunnel registreren camera's kentekens. Als je de tol niet automatisch laat afschrijven, moet je binnen 72 uur online betalen. Naar het noorden steeds meer zon. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 32 graden. Komende dagen wordt het heter, met vrijdag de warmste dag. 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

zouden ze daar gelijk in hebben? VOF, de kunst. Oude liefde roest niet. Ja, dat weet je natuurlijk maar nooit, hè? Leuk dat je erbij bent, ook weer dit tweede uur. Je luistert naar Marleen op Radio Noordzee op deze dinsdag 23 juni. Het is even over 11 inderdaad. Ja, zoals ik in het vorige uur al aankondigde. Je hoort het de hele dag waarschijnlijk hier verder ook op Radio Noordzee natuurlijk. 30 juni, dat is de dag van het Nederlandstalige lied hier bij Radio Noordzee. En dat gaan we vieren. En het leuke nieuws is dat jij daarbij kan zijn. Want het Nederlandstalige lied wordt bij ons nog eens extra in het zonnetje gezet. En als jij je aanmeldt via radionoordzee.nl, dan word je, zo maak je zo kans om uitgenodigd te worden in de studio om live optredens te zien van onder andere, ik heb het inderdaad opgezocht, Frans Duits, Justin de Wild en René Vroeger, inderdaad. En wat kan ik nog meer vertellen? Want ik zag nog wat namen voorbij komen. Ja, Samantha Steenwijk die komt langs. De drie J's die komen even gezellig bijkletsen. En Simon Keizer. Zouden ze met elkaar meerijden? Vraag ik me dan af. Maar anyway, het enige wat je dus hoeft te doen om kans te maken op een plekje hier in de studio is via dat aanmeldformulier. En dat vind je onder het kopje acties. Daar vind je het meldje aan. En nou, wie weet zien we elkaar dan hier lekker gezellig in de studio op 30 juni. Straks de link van Marleen. Je krijgt een shownieuws-update natuurlijk. Na deze van Afro Bros, Jeffrey Hasten, Brace en Billy Dans. Maar ja, ik had ze eigenlijk helemaal niet voor hoeven stellen, want dat doen ze zelf.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Beek en dit is een Shownieuws update op Radio Noordzee. Henny Huisman en zijn vrouw Lia hebben iets moois te vieren. Ze zijn allebei 75 jaar geworden en dat ging dit weekend niet onopgemerkt voor mij. In het restaurant van hun dochter vieren ze het grootst, vertelde Henny. Hij zegt dat hij zich steeds bewuster is van de tijd, maar vooral dankbaar. Ik heb het ongelooflijk getroffen met haar. Na meer dan 50 jaar samen noemt hij hun huwelijk nog altijd echte liefde. Gordon en Frankie de Bot stoppen na de zomer met de ochtendshow op Radio 10. De zender bevestigde dat hun contract niet wordt verlengd en daarmee komt er ruimte voor een nieuw duo. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Zij maken de overstap van NPO Radio 2 en gaan vanaf 1 september de ochtend verzorgen. Voor Gordon komt het misschien niet helemaal onverwacht, want hij gaf eerder al aan dat het vroeger opstaan hem zwaar viel. Sally Harmsen duikt binnenkort op in een nieuwe spannende serie, want zij speelt een van de hoofdrollen in de Videoland-serie Dochters. Het verhaal draait om de mysterieuze dood van een 16-jarig meisje die in een hele gemeenschap op zijn kop zet. Videoland noemt het een echte whodunit over vertrouwen en familie. Ook namen als Chantal Jansen en Elise Schaap doen mee. En de serie moet in 2027 te zien zijn.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou?
3: De link van Marleen.
2: Tijd voor de link van Marleen. We gaan vandaag naar het jaar 2007. Want ja, deze hele week is de link om te huilen. De link van Marleen is deze week tranen. Zijn tranen, moet ik dan misschien ook zeggen. En dat kunnen natuurlijk tranen van verdriet zijn, maar ook tranen van het lachen. Ik weet dat ik daar als puber met name heel veel last van had. Regelmatig de klas uitgezet ben daarvoor. Ik hoefde mijn vriendinnetje maar aan te kijken. En juist als je niet mag lachen, nou ja, het was kansloos. Tranen letterlijk over mijn wangen. Anyway. Ik ben op zoek gegaan naar welke Nederlandstalige nummers over tranen gaan. Van verdriet, over huilen, maar ook over tranen van het lachen. Ja, en dan kom je eigenlijk al snel bij het nummer van Guus Meeuwis uit. Voor hem de vierde nummer 1 hit. In dit geval dus geen tranen van verdriet, maar juist tranen van het lachen. Het nummer gaat over hoe goed het voelt om af te spreken met vrienden van vroeger. Dus in de link van Marleen, Guus Meeuwis met tranen gelachen.
3: De link van Marleen. We'll be right back.

Het nummer waar ook een boek bij hoort. Een openhartig verhaal van Simon Keizer. Die vertelt over hoe zijn leven veranderd is de afgelopen 2 jaar. Het is bijna 11:30. Zometeen mag je een verzoekje aan me doorgeven. Nou ja, eigenlijk mag je dat nu al wel doen, want ik ga hem zo meteen draaien. Het mag echt van alles zijn. Het mag uit alle jaren zijn, in alle stijlen. Dat maakt me helemaal niet uit. Enige voorwaarde is dat het uiteraard Nederlandstalig moet zijn. Hè? Je gaat naar radionoordzee.nl. Je drukt die WhatsApp-knop in. En geef me een titel, geef me een artiest. En de rest gaat eigenlijk vanzelf. Nederlandstalig dus, zoals ook deze van Goldband. Het is een noodgeval.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V. Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar, voordeelmarkt.
3: Fomar, voordeelmarkt. Win een gratis Recycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op recycleforbedrijven.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand. En op naar...
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
14: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.

Marco Schuitmaker die zomaar de tijd vergeet. Ja, dat kan wel wezen, maar het is wel tijd voor het verzoekje. Een paar mooie zijn er binnengekomen en ik heb er eentje uitgekozen waarvan ik achteraf gezien eigenlijk wel vermoed dat het te maken heeft met het feit dat ik de laatste tijd heel veel in België ben geweest. Ik mag nog niet verklappen waarom, maar dat komt wel een keer. En toen moest ik al denken aan die band die veel hits scoorde in de jaren 80 hier in Nederland. Ja, is het Nederlandstalig? Nou, ik vind van wel. Ik keur het goed. Dank je wel, Robert, dat je deze hebt aangevraagd van de band Clouseau. En eigenlijk hoef ik hem niet aan te kondigen, toch? Daar.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag vanaf 12 uur.
1: Radio Noordzee.
2: Af en toe slaap je hier.

Jeroen van der Boom, en met deze luchtballon vliegen wij zo richting de klok van 12 uur en richting het lunchprogramma dus van vandaag. En deze hele week wordt dat gepresenteerd door John West en Lange Frans met z'n tweetjes. Dat wordt natuurlijk een gezellige bende. Je kan ze nog alles vragen, ook via radionoordzee.nl. Stuur een berichtje, stel je vraag en ja, wie weet beantwoorden ze hem wel. Blijf lekker luisteren naar Radio Noordzee. Geniet van de mannen. Een heerlijke

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, decembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen door.
9: Ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
9: Sneller.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: De

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om hardloopwedstrijden in Kerkrade en Nieuwveen. En de Vierdaagse in Zevenum en de triathlon in Zeewolde zijn ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Er zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Eén van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten het water ingaan verdwenen 2 mannen onder water. Ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. En de staking morgenochtend in het openbaar vervoer is een eerste waarschuwing. Er komen na de zomer meer en langere acties als het kabinet niet luistert, zegt vakbond FNV. De ruzie draait om de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. De FNV wil die kabinetsplannen van tafel. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoost of oost. De komende dagen wordt het heter met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: 200%

0: 9.
1: De Radio Noordzee Lunch. Samen met John West en Lange Frans.
2: Suzanne en Freek die zijn al halverwege. En ik mag toch hopen dat Lange Frans dat inmiddels ook is. Want die is er nog steeds niet. Hij is wel in het gebouw, heb ik gehoord. Maar volgens mij zit hij nu weer vast op het toilet. En ja, ik vind het toch wel leuk dat ik hier vandaag mag zijn. Op mijn verjaardag. Dat ik gewoon even tijd maak om naar Radio Noordzee toe te komen. En we gaan deze lunch maar beginnen met... ja, wat gaan we eens doen vandaag? De hele week mag ik samen met Lange Frans bij jou aanschuiven. Alleen hij is er nog niet. Maar kortom, om alle tijd even te laten rusten en te genieten... en om mee te zingen met de beste Nederlandstalige muziek... en dat lukt vast met deze klassieker van Doe Maar. Is dit alles?

Ja, ciao. Zijn concert op 27 november is helemaal uitverkocht. Guido van der Graaf, ciao, doei, adios. Ja, en dat gunnen we hem natuurlijk van harte. Want het is van mij nog familie, het is mijn eigen neef. Dus als hij mee zit te luisteren. En ik zeg wat verkeerd zo, we krijgen natuurlijk vanavond even een telefoontje. Maar ja, neef, wij vinden jou een fijn mens en een geweldige zanger. Ja, ik heb nog zo'n fijn mens eigenlijk. Iemand waardoor ik eigenlijk ben begonnen met zingen. Zijn naam is Wolter Kroes. En die heb eigenlijk wel de hele nacht liggen dromen.

0: René Vgoogen en Waylon, hoe de liefde gaat, ja, die gaat door de maag. Dus het is maar goed dat je luistert naar de lunch van Radio Noordzee. Met straks Tol Hansen, maar ook Maxime en Babette. Ze zijn van de partij en ik hoop ook Lange Frans.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
4: Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
15: Domino's.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: De prijs

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door John West en Lange Frans.

0: liefde.
1: Zoe Levi en Snelle, ik zing. Een uurtje lunch gaat hier wel heel snel op Radio Noordzee. Gelukkig zijn we er morgen weer, dus blijf lekker luisteren. Want Luc, die heeft nog veel meer goede muziek voor je klaarstaan van eigen bodem. En dit is Rob de Nijs, Bangerhart. Tot

0: Noordzee.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, pof jij even?
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
13: Strikt. Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
19: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
20: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
19: Voor pallets van 100 kilo?
20: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
22: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
23: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen... en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
24: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond FNV dreigt met nog meer acties in het openbaar vervoer als het kabinet niet afziet van de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. Morgen is de eerste staking in de ochtendspits. In Rotterdam en Nijmegen zijn zaterdag manifestaties tegen het kabinet. Er worden duizenden mensen verwacht. In de rechtbank wordt een oude verkrachtingszaak in het Zuid-Hollandse Bodegraven behandeld van maar liefst 36 jaar geleden. De verdachte werd pas een jaar geleden opgepakt na een DNA-match in een andere zaak. Hij is nu 59 en hoorde een gevangenisstraf van 4 jaar tegen zich eisen. Het verkrachte meisje was destijds 14. Het OM denkt dat een man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. En als het aan de Waddenvereniging ligt, komt er langs de afsluitdijk een kunstdrift van een kilometer lang. Daar moeten dan vissen, schelpdieren en wieren in gaan leven. Uit een proef bij Lauwersoog blijkt al dat kunstdriften effectief zijn. Onderzoekers zagen daar 3 tot 4 keer zoveel vis als op andere plekken. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oost- of noordoostenwind. Komende dagen nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: Het Chakot bij Radio Noordzee. Je hoorde Leun op mij. Nou, zo is het wel een beetje. Tijdens deze tropische dagen kun je bij het gebrek aan airco lekker leunen op 200% puur Hollandse muziek van Radio Noordzee ter verkoeling. Goedemiddag, mijn naam is Luc. Fijn dat je erbij bent. Ook op deze dinsdag, de 23e van juni, met een enorme dosis Nederlandstalige muziek onderweg. Ja, het is warm. De zomer is begonnen officieel afgelopen weekend. Hoog tijd om André van Duin erbij te halen. Want het is zomer, komt eraan. Prachtige meezingen hoor je zo meteen. Ook Monique Smit ga je horen. En ja, ik ga toch het vuurtje een klein beetje opstoken. Ondanks de warmte. Want Jari Hellegers komt eraan met zijn nieuwe single De Vlam in de Pan. Allemaal na Samuel Welte en de Bankzitters.
1: Ik ben de

voelt het aan alles. De stranden raken langzaam bevolkt. De ijsverkoop schiet omhoog. En André van Duin is op de radio. Het is zomer. Hoorde je bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. En zomer is het daadwerkelijk volgens de kalender. Hè? 21 juni ligt achter ons, dus is het zomer. Maar het is ook echt heel erg warm. Sterker nog, we staan aan de vooravond van een nieuw record. Want let op, we maken kans op een superhittegolf. Wat is dat? Nou, 3 dagen op rij, meer dan 35 graden, is nog nooit gebeurd. Waarschijnlijk gaan we dat deze week halen. Hou je hoofd koel. Heeft Jari Helligers

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
6: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Klaar voor je vakantie? Cassie! Wat alleen vandaag? Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus red de ketet. En vamos naar

0: Nou, schuilen voor de regen is gelukkig voorlopig niet nodig. Je hoorde Miss Montreal bij Radio Noordzee op dinsdagmiddag.
1: Radio Noordzee, dinsdagduet.
0: En omdat het dinsdag is, duik ik even rond dit tijdstip in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Want dat doe ik elke dinsdag. Op zoek naar een leuk duet tussen een man en een vrouw, of twee vrouwen en twee mannen, zoals in dit geval. En ik dacht, omdat de zomer in het land is, het zo'n beetje met de dag warmer lijkt te worden, pak ik er ook even een zomers duet bij. Want laten we eerlijk zijn, de zon gaat net iets harder schijnen van Damaro en Jan Smit. Mirosu! Radio

prachtig. Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, zonder jou bij Radio Noordzee. Op dinsdagmiddag zometeen hier de headlines uit het nieuws. En de printer heeft weer staan rollen, jazeker. En dus zometeen ook een kakel versus shownieuws update. Wat gebeurt er allemaal in showbizland? We praten hier zometeen bij, hier bij Radio Noordzee. En ondertussen Damien van Os.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn arbodienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
15: Ja!

0: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een man die plan had om asielzoekers te vermoorden. De zaak gaat na de zomer verder. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Hij had haar onder een wit laken zien liggen omdat hij in de buurt werkte. FNV-voorzitter Hans Spekman gaat morgen op Utrecht Centraal kijken bij stakende werknemers. Tijdens de ochtendspits ligt in het hele land het openbaar vervoer plat uit protest tegen de voorgenomen bezuiniging op pensioenen en uitkeringen. De FNV wil dat het kabinet de plannen terugdraait en dreigt met meer acties. Een bizar ongeluk in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar botsten twee auto's op elkaar waarna ze een paal raakten bij een tramhalte. De paal viel om en kwam op een man die stond te wachten op de tram. Hij heeft die klap niet overleefd. 4 anderen raakten gewond. Het tramverkeer werd na het ongeluk stilgelegd. En het warme weer raakt ook de veerpontjes voor de wandelaars en fietsers in het Gelderse rivierengebied. Ze liggen vanaf morgen tot en met vrijdag stil om de gezondheid van de schippers. Dat zijn vooral oudere en dus kwetsbare vrijwilligers. Het gaat om 10 pontjes over de Waal, Maas, Linge, Nederrijn en Lek. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee, met nu.

Proosten op het zonnige weer met Robert van Hemert en Donny. Je hoorde Moet dat nou op de dinsdagmiddag van Radio Noordzee. En pst, je mag het eigenlijk niet verder vertellen, want ik mag het eigenlijk niet eens verklappen. Maar binnenkort maak je hier bij Radio Noordzee exclusief kans op kaarten voor het grootste soloconcert van Robert van Hemert tot nu toe. Gaat hij geven in de AFAS Live en daar wil je bij zijn. Hij gaat uiteraard Moet dat nou zingen, maar ook Zoet, Zout, Zuur, Mona Lisa. Kortom, daar wil je naartoe. Blijf bij Radio Noordzee. Binnenkort maak je kans. 200% puur Hollands. Gerard Joling zometeen. En dit is Volumia.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is een shownieuws-update op Radio Noordzee. Het is een zware tijd voor Winnie van Hout, de vriendin van Peter Gillis. Zij laat op Instagram weten dat haar jongste kind betrokken is geraakt bij een ernstig ongeval en nu op de intensive care ligt. Verder geeft hij details geeft ze niet, maar ze spraakt nu wel dat haar zoon buiten levensgevaar is. Benny heeft haar werk voorlopig stilgelegd en richt zich nu volledig op zijn herstel. Gordon en Vrouwtje de Bot stoppen na de zomer met een ochtendshow op Radio 10. De zender bevestigde dat hun contract niet wordt verlengd en daarmee komt er ruimte voor een nieuw duo. Jan Willem, Rob Been en Jeroen kijken in de vechten. Zij maken de overstap van NPO Radio 2 en gaan vanaf 1 september de ochtend verzorgen. Voor Gordon komt het misschien niet helemaal onverwacht, want hij gaf eerder al toe dat het vroege opstaan hem zwaar viel. Sally Harmsen duikt binnenkort op in een nieuwe spannende serie, want zij speelt een van de hoofdrollen in de Videoland-serie Dochters. Het verhaal draait om de mysterieuze dood van een 16-jarig meisje die een hele gemeenschap op zijn kop zet. Videoland noemt het een echte whodunit over vertrouwen en familie. Ook namen als Chantal Jansen en Elise Schaap doen mee en de serie moet in 2027 te zien zijn.

zijn, dan gaat het ooit nog gebeuren. Geloof mij maar. Verliefd, je hoorde Circus Custers hier bij Radio Noordzee. Hey, hoe zou je het vinden om gratis en voor niets live optredens bij te wonen van Kido van der Graaf, Justin de Wild en de Vrogers? Nou, het kan geregeld worden, exclusief hier bij Radio Noordzee. Hoe je kans maakt om er met jezelf en vrienden bij te zijn,

0: Radio Noordzee.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van

bij Radio Noordzee. Je hoorde Frans-Duits en jij denkt maar dat je alles mag van mij. En over gezelligheid gesproken. Over een week is het dinsdag 30 juni. En dat is een bijzondere dag bij Radio Noordzee. Wij roepen vanaf dit jaar 30 juni namelijk uit tot de dag van het Nederlandstalig lied. Om gewoon al die fijne Nederlandstalige muziek die wij zo omarmen te eren, gaan we dat jaarlijks vieren op dus 30 juni. En komende dinsdag is het daarom rete gezellig hier bij Radio Noordzee, met allerlei artiesten die langskomen en komen optreden. Onder andere De Vrogers, Kido van der Graaf en Justin de Wild. Nou, dat is sowieso leuk om naar te luisteren. Maar het mooie is, je kunt er ook bij zijn, gratis en voor niets. Ja, geef jezelf en je vrienden even op via radionoordzee.nl. Laat weten dat je daarbij wil zijn. Volgende week dinsdag, wij regelen een hapje, een drankje en dus de live optredens van die artiesten. En misschien valt de uitnodiging wel bij jou in de bus. Dus radionoordzee.nl om te laten weten dat jij erbij wil zijn. Zien we je

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

Je hoorde Waarom Nou Niet, bijna 3 uur. Zometeen de headlines uit het nieuws. En een kakel versus shownieuws update komt er ook aan. Wat gebeurt er allemaal in de wereld van de showbiz? Je hoort het zometeen als allereerste hier bij Radio Noordzee. En dit is...

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. En

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen... bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Dat is deals scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: opbouwende prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.

0: van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In de Kamer zijn er zorgen over slechte schoolgebouwen waar het nu niet meer uit te houden is. D66 wil zelfs een hitteplan voor scholen. Scholieren presteren minder als het warm is, of ouders worden opgezadeld met kinderen die naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thiele zegt weinig te kunnen doen. Het is aan de schoolbesturen. Wie last heeft van zijn luchtwegen moet morgen en donderdag extra opletten. Door het warme weer kan er smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Vooral in het midden en zuiden van het land gaat de luchtkwaliteit achteruit. Mensen met bijvoorbeeld astma wordt geadviseerd om in de namiddag en avond rustig aan te doen. Komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam Centraal Station. En overdag gaan er minder treinen. Het heeft te maken met werkzaamheden door ProRail dat nieuwe kabels gaat leggen. Het werk aan het spoor begint zaterdag. Om mensen toch nog naar hun plek te krijgen, zetten NS-bussen in, onder meer naar Schiphol. De Formule 1-teams krijgen vanaf volgend jaar een extra testdag. Die is nodig omdat er nieuwe motorregels komen en teams meer tijd nodig hebben om de aangepaste motoren uit te proberen. Een van de nieuwe regels is dat de gewone motor weer een grote rol gaat spelen en de auto minder afhankelijk wordt van de accu. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Van de Noordzee op deze heerlijke zonnige dinsdagmiddag. De werkdag loopt langzaam op zijn eind. En dat ga je vieren zometeen vanaf 4 uur... met de allerleukste middagshow van Nederland. Onder aanvoering van René Verkerk is het tijd voor een nieuwe Wat een Middag. Gaat er gebeuren vanaf 4 uur. En laten we eens even polsen bij René wat er allemaal gaat gebeuren in die middagshow. René, goedemiddag.
1: Hey Lucie, goedemiddag. De tweede update voor wat betreft... De vierdaagse hit voor de wandelaars en jullie. En een bossie gladiolen met zanger Alex en Benny Solo. Ze zijn afgelopen week de studio in geweest. We kunnen heel voorzichtig een sneak preview laten horen vandaag. Ik ben benieuwd. Ze zijn ook bij de fotograaf geweest. Want ja, een track moet natuurlijk ook een albumhoesje hebben. En de fotograaf heeft hem geschoten. En verder bellen we even met Dennis Wild. Want ja, het zijn natuurlijk wel extreme temperaturen waar we mee te maken hebben. Onderweg naar die superhittegolf. Wat kunnen we er allemaal van verwachten? Gaan we na 4 horen. Vanmiddag op Radio Noordzee. Wat een middag. Ik zag je.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek. Dit is een shownieuwsupdate op Radio Noordzee. De familie uit de Tata's krijgt een nieuw hoofdstuk bij, want in oktober verschijnt er een spin-off in de bioscoop. In de Tata's Daan draait het dit keer om zoon Daan, gespeeld door Sam van der Horst, die alles op alles zet om een groot cadeau te regelen voor zijn crush. Daarbij krijgt hij hulp van opa Richard en ook vertrouwde gezichten uit eerdere films keren weer terug. Het is een zware tijd voor Winnie van Hout, de vriendin van Peter Gillis. Zij laat op Instagram weten dat haar jongste kind betrokken is geraakt bij een ernstig ongeval en nu op de intensive care ligt. Verdere details geeft ze niet, maar ze benadrukt wel dat haar zoon buiten levensgevaar is. Wendy heeft haar werk voorlopig stilgelegd en richt zich nu volledig op zijn herstel. Gordon en Vrouwtje de Bot stopt na de zomer met hun ochtendshow op Radio 10. De zender bevestigde dat hun contract niet wordt verlengd en daarmee komt er ruimte voor een nieuw duo. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de vechten. Zij maken de overstap van NPO Radio 2 en gaan vanaf 1 september de ochtend verzorgen. Voor Gordon komt het misschien niet helemaal onverwacht.

speciaal voor iedereen die Suzanne heet of die een Suzanne kent waarvan hij of zij houdt. Suzanne van VOF de Kunst bij Radio Noordzee op deze zonnige dinsdagmiddag. Misschien heb je normaal gesproken voor jezelf de regel: door de week wordt er niet gedronken. Maar ja, op dit soort dagen kan ik best even een glaasje rosé nemen na het werk. Prima, lekker doen natuurlijk als je dat wil. Ik heb alleen wel even de pijnlijke cijfers voor je. Eén gemiddeld glas rosé bevat zo'n 100 tot 150 calorieën. Dus dan weet je even een beetje wat je in een paar slokken achterover tikt. Wesley Bronkhorst, die heeft er lak aan. Ook op dinsdagmiddag drinkt hij gewoon...

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee Lunch.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Fijne verjaardag.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: schitterende prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: nieuwste van Robert van Hemert heet Zandloopster. Hoorde je bij Radio Noordzee. Binnenkort maak je trouwens bij ons kans op kaarten voor het concert van Robert in de AFAS Live. Alleen bij Radio Noordzee te winnen, dus dat is al een reden om lekker bij ons te blijven. Maar ook omdat je deze week elke dag niemand minder dan John West hoort met de Noordzee Lunch. Hij presenteert deze week elke werkdag tussen 12 en 1 de lunchshow bij Radio Noordzee. Draait zijn favoriete liedjes en vertelt leuke anekdotes over zijn leven als artiest. En het wordt eigenlijk alleen maar leuker gedurende de week. Want aan het einde van de week, op vrijdagmiddag, schuift niemand minder dan Lange Frans bij hem aan. Hebben uiteraard samen veel hits gehad. Onder andere nu Alles wat ik zoek. En Frans schuift dus komende vrijdag lekker aan. Mis dat niet. Want Frans, jij hebt er zin in, toch? Wat vind je ervan dat jij mede de Noordzee Lunch gaat presenteren?
1: Interessant. Heel interessant.
0: Ja, dat dacht ik al. Dus mis dat niet. Maar ook morgen John West helemaal solo vanaf 12 uur te horen met de Noordzee Lunch. Dit

en dom. En zometeen na 4 uur tijd voor de mannen die ook ooit jong en dom waren. Inmiddels zijn ze oud en wijs. Nou ja, Kobus tenminste, die is oud en wijs. En René en Jonathan zijn er ook zometeen na 4 uur... met de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag. Lekkere manier om...

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat.

0: Radio Noordzee.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM. Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met Safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
15: Sorry, het is WK.
16: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
0: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil dat een conciërge van een basisschool die aan kinderen zat en kinderporno had, 7 jaar de cel ingaat en ook nog TBS krijgt. De man zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Jaren geleden waren er al klachten van ouders over de man, maar die werden nooit serieus genomen. Waterschappen nemen deze dagen extra maatregelen vanwege de hitte. Zo zorgen ze op plekken voor extra zoet water, omdat sloten anders te zout kunnen worden. Ook controleren ze dijken vaker, omdat die door de droogte kunnen uitdrogen en beschadigen. In Brabant mogen boeren even geen water uit de sloten en beken halen. Festivals die voor komend weekend gepland staan, gaan iets doen tegen de hitte. Bij Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. Ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Constantie op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. En vanwege de verwachte hitte gaat Burger Soe in Arnhem deze week 1,5 uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor al in de koelere ochtenduren naar de dierentuin. Ook de dieren krijgen extra verkoeling. Zo krijgen de olifanten vaker een douche en is er een modderbad voor de neushoorns. Er zijn flink zonnige perioden, maar ook wolkenvelden, met een maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag zelfs 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
15: Flitsmeister meldt 37 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Amsterdam-Utrecht voor Maarsen, je vertraging 23 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor Veenendaal-West, 47 minuten. En de laatste is de A20 Gouda-Hoek-Van-Holland voor Rotterdam-Centrum. Maar daar is een ongeval gebeurd en je vertraging is 34 minuten.
20: Ja, 4 dagen Schotland, hè?
15: Ja, dat ga je hier in de koude kleren zitten, jongens.
20: Ja. Beetje cultuur op snuiven, jongen, hè? Dat Nederlands lastig in één keer, hè?
15: Ja, dat gaat hier toch, ja. Als je er 4 dagen Engels moet praten, moet je soms even nadenken. Hoe is het ook alweer in het Nederlands?
20: Ja, we hebben het goed kunnen volgen. Maar is sukkel ook alweer in het Engels, Menno?
21: Fool?
20: Ja, zoiets, ja. Fool.
15: Asshole.
20: Asshole.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Os Amsterdam. En zij hoort bij mij. Och jongens, we gaan alles rustiger aan doen met het warme weer. Valt mij op. Er is een recordlange hitte in aantocht. Menno, de superhittegolf dreigt.
1: Ja, zo.
0: Oh. Wat is Kobus? Gebeurt er wat? Kobus, haalt.
2: Ik stik in mijn gang, maar.
3: Nee, oh, ja, dat is handig ja, voordat, voordat we gaan praten. Ik steek nog even een halve bakkerskoek in.
1: Ja, is een doodlopende gangmaker.
0: hebben de airco al op 11 graden gezet. Dan blijven we langer goed natuurlijk.
3: Ja, hou op zo.
0: Stik jij de moord in een bakkerskoek, jongen? Maar over dat weer zullen we zo nog wel even spreken met weerman Dennis. Wild, want het is wel extreem wat er allemaal aan de hand is. De superhittegolf. Speciaal voor ons, Kobus, is dit eigenlijk de gratis proefversie van de hel, denk ik. Er zijn tropenroosters en hitteplannen uit de kast getrokken. Het is niet normaal vanwege de hitte. Zal dit programma vandaag ook in slow motion worden uitgezonden, Menno?
1: Oké.

0: Dan komen ze in een bakkerskoek.
1: Ook nog in de hel.
0: Oh. In het harnas, hè?
1: Mooi,
0: hè? Als het dan toch moet, hè?
2: Dan maar zo.
0: Dan maar met een bakkerskoek in de huik.
1: Ja. Waarom?
0: Ja. Zo. Zeg, onze verloren zoon is weer terug, hè?
3: Ja, ik ben er weer.
0: Praat ons maar even bij. Hoe was Schotland, jongen?
3: Nou, wij zijn natuurlijk naar Schotland gegaan omdat je een beetje cultuur wil snuiven. Dus ja. We dachten, we moeten daar 1,5 uur voor in het vliegtuig zitten.
0: Ja, is niet gelukt.
3: Want wat wij hebben gedaan, dat zou in een dorp naast Balk ook niet hebben gekund.
0: Nee,
3: was is een mooie stad, hoor, dat Edinburgh.
0: Wat is er mooi aan?
3: Nou ja, je hebt de Royal Mile. Dat zijn allemaal hele oude gebouwen met pubs en zo. En midden in die stad ligt een kasteel bovenop een heuvel.
0: Ja, mooi.
3: En dat is echt, jij hebt er nog ooit rondgelopen toen het kasteel nog in aanbouw was.
1: Nee, ga door.
3: Mij.
1: Ik ben heel geïnteresseerd.
0: Ja, ik vind het heel leuk. Ja.
3: Nou, oké, terug naar waar het echt om gaat. We hebben veel bier gedronken, gezellig geschotten.
2: Ja, lekkere wijven gezien.
3: Ja. Lekkere wijven gezien. Dat was super.
0: Tegen ons kun je altijd eerlijk zijn, hè.
1: Ja.
0: Dat is geen probleem. Maar zijn jouw vrienden, hè.
3: Is ook zo.
0: Ja. Hé, daar zit hij. Het glas niet half vol, maar het stroomt gewoon elke dag over. De beste motivatieboost voor elke chagrijn. Als optimisme een Olympische sport was, dan won hij alle medailles. Onze eigen Menno!
4: Het razzel van...
0: Mooi, Menno?
1: Ja. Leuk.
0: En ook de statistieken voorspelden het eigenlijk al een klein beetje. Toch sloeg het nieuws in Frankrijk in als een bom. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er vorig jaar meer mensen overleden dan er baby's werden geboren.
1: Oh,
0: ja.
1: Oh, echt wel? Oh, dat loopt terug dus.
0: Dat is aan de hand daar. Een historisch kantelpunt eigenlijk van het land. Ja, dat zich natuurlijk lang trots op de borst klopte voor zijn relatief hoge geboortecijfer. Dus...
1: Hoe zou dat in Nederland zijn? Ik geen idee.
0: Ja, maar hier zijn we ook tekort in de baby's.
1: Oh.
0: Wel is gestuurd dat ze kobus mochten lenen. Maar...
1: Dus er moet meer.
0: Er moet meer tussen de zure lakens.
3: Met die warmte laat je het wel.
0: Ja, dat is. Ja, je kijkt onderaan die trap, dan denk je 14 treden, dus laat maar zitten. ik laat hem even gaan, joh. Ik blijf op de bank hangen, als jij leuk vindt. En Menno, hoe leer je nou een baby perfect Engels?
1: Hoe leer je een baby perfect Engels?
0: Ja. Baby perfect Engels.
1: Met een rammelaar? Nee, dat is een oefening.
0: Dat is een goeie, dit.
1: Ja, dat is een goeie, ja.
0: Dat is een goeie.
1: Hoe heet het? Pedagogisch verantwoord ook.
0: Ja.
1: Hoe leer je een baby perfect
0: Engels?
1: Ja, ja. Laat hem in Engeland opgroeien.
0: Ja, dat zou slim zijn. Zo makkelijk kom je er niet vanaf, jongens.
1: Hoe leer je perfect Engels? Nee, ik heb geen idee.
0: Met talkpoeder.

0: Die kan er niet aankomen. Hé, hey Menno, nog even een kortje. Het doet ongelooflijk pijn aan je vinger.
1: Ja.
0: En het heeft overal antwoord op.
1: Huh? Het doet pijn.
0: Dus het doet ongelooflijk veel pijn aan je vinger. En het heeft overal antwoord op.
1: Overal antwoord, ja. De bedweter, nee.
0: Ja.
1: Het bed.
2: Vinger.
1: Nee, ik zou hem niet weten.
0: Nee. Nog 10 seconden.
1: Nog 10 seconden.
0: Kan het wagen om het gemiddelde een beetje op peil te houden.
1: Ik kan er echt niet op komen, sorry.
0: Nu is het klaar, let op. Nu is de muziek af, het orkest is klaar. Dus ja, nu geef je het op dan.
1: Ja.

0: Ja, één op de drie scholen heeft nu ook natuurlijk met dat weer een tropenrooster ingesteld.
1: Ja,
0: daar zijn de problemen. Werkende ouders met de handen in het haar natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat moet je ermee doen, hè?
1: Nou ja, opa en oma maken.
0: Dat is, nou ja, alle opa's en oma's hebben natuurlijk hun telefoon permanent op de vliegtuigmodus gezet, denk ik.
1: Ja, slim, ja, slim.
0: Dat vraagt natuurlijk om heel veel logistieke vaardigheden.
1: Ja.
0: Dat is een milde zenuwinzinking voor gemiddeld een ouder, denk ik nu.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Die scholen bijna niet meer open zijn, natuurlijk.
2: Ja.
0: Het is een beetje de moderne versie van een horrorfilm, dit.
1: Ja, wat grappig is, in 1976 was de heetste zomer tot nu toe. Zat ik gewoon op school, hadden wij geen tropenrooster.
0: Niks.
1: Moest gewoon naar school toe.
0: Nee, maar kijk, nu worden wij natuurlijk, als we s'avonds zeg maar de weerman bekijken, gewaarschuwd voor ik weet niet wat en gevaarlijk dit en klimaat zus. Maar in 1976 stond er gewoon boven de weerkaart. Mooi weer.
2: Maar ik, ik dacht, toen ik hier naartoe reed vanmiddag, ben ik nou, zit er nog zoveel alcohol in mijn systeem of zo, toen ik hier in Hilversum een strooiwagen zag rijden. Die zout aan het strooien was.
1: Ja, voor de wegen.
2: Ja, maar serieus, een strooiwagen die zout strooide. Die reed hier door Hilversum.
1: Doen ze voor de scheur in het asfalt. Oh. Dat is echt, heel Nederland is helemaal aan het instorten namelijk.
2: Ja, want over 2 jaar is er geen geld bij Rijkswaterstaat meer om de wegen te repareren.
0: Waar gaan we heen? Ik zie jou wel weer met de telefoon klaar. Die gaat even iemand opbellen.
1: Nou, ik wil die ook nog even wat laten horen. Oh. Misschien wel leuk. Ken jij deze man nog?
3: U zal het hebben gemerkt de laatste week. Dat noemen ze de meimaand. Nou, het wolletje en ook het kacheltje 's avonds kun je nog geen dag missen.
0: Ja.
1: Wie was dat?
0: Ja, ik denk dat iedereen van voor 1980 weet wie dit is. Dit is Jan Pelleboer.
1: Juist, de weerman in onze jeugd, zeg maar. Nou, met die naam in mijn achterhoofd ging ik op zoek naar iemand in ons land om te vragen hoe het ermee gaat.
4: Kobus belt je zomaar even op.
5: Johan.
1: Goedemiddag, spreek ik met Pelleboer?
5: Ja, misschien.
1: Goedemiddag, u spreekt met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
5: Goedemorgen, middag.
1: Goedemiddag, hoe gaat het met u?
5: Ja, hartstikke best.
1: Waarom moet u zo hard lachen?
5: U belt mij om te vragen hoe het gaat.
1: Ja, ik zal het u uitleggen. Ik bel elke dag altijd gewoon een willekeurig iemand in het land om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik wel altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
5: Okay.
1: En nou zitten we natuurlijk in die warme dagen, die superhittegolf die eraan komt. Ik ben nog van de oude stempel. Ik denk, bel even met Pelleboer.
5: Nou, hartstikke leuk.
1: En dan kom ik bij u terecht.
5: Oh, ja. Mooi.
1: Maar het gaat allemaal goed met u?
5: Ja hoor, lekker weer.
1: Ja, dat sowieso. Is er helemaal niks waarvan u zegt, nou, nu jij het zo vraagt, dat of dat zou eigenlijk nog wel iets beter kunnen?
5: Nee, vandaag niet.
1: Nee?
5: Nee.
1: Maar morgen misschien wel.
5: Ja, morgen misschien wel, ja.
1: Morgen misschien wel, ja. Wat doet u om het hoofd een beetje koel te houden deze dagen, meneer Pelleboer?
5: Lekker binnen bezig.
1: Oh.
5: Koele plekjes.
1: Oh, u heeft airco in huis?
5: Nee, dat niet. Nee.
1: Oh. Okay.
5: Nee, gordijnen dicht. Lekker koel.
1: Niet te druk maken?
5: Niet te druk maken, nee.
1: Goed hydrateren?
5: Ja, precies. Ja.
1: Is er nog iets anders in het nieuws wat u bezighoudt buiten het, nou ja, het warme weer natuurlijk?
5: Oh, nee. Nee, hoor.
1: Nee. Nee, ja, dan wordt het een kort gesprek, denk ik.
5: Ja, denk ik ook.
1: Ja. Bent u toevallig ook familie van de bekende Pelleboer van vroeger?
5: We wel ver van, ja.
1: Oké. Ja, in onze tijd was dat de weerman natuurlijk.
5: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, dan ga ik u een hele fijne dag toewensen, meneer Pelleboer.
5: Jo, jij hetzelfde.
1: Ja, houd hoofd koel.
5: Ga ik doen. Jo, hoi.
1: Meneer Pelleboer?
5: Ja?
1: Mag ik u ook nog een knuffel geven?
5: Nee.
1: Waarom niet? Waarom niet?
5: Ja, mag wel.
1: Ga ik die opsturen naar u?
5: Oké, top, dankjewel.
1: Dag.
5: Hoi.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
17: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
18: Dat gaan we vieren.
17: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi, nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Dat gaan we vieren.
17: Dus nu naar Aldi.
20: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
21: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Vanavond blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt naar 15 graden in het noorden, 19 in het midden, tot zelfs 21 graden in het zuidwesten van het land. Morgen zonnige dag wordt het nog een beetje warmer, 29 tot 36
19: graden. Dat zijn die plaknachten, hè, die eraan zitten te komen.
13: Ieder jaar is... Ja, dat is... Och, jongen, dat. Ja, dat is vreselijk, ja.
19: Plaknacht.
13: Plaknachten. Oh. Plakzak. Ideale weer om erachter te komen wie zijn wintervacht nog niet heeft geschoren. Of, ja,
22: Radio Noordzee. Verkeer.
19: Hey, Flitswijzer meldt 46 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel, 3 kwartier. De A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden, 27 minuten. En de laatste is de A12 Utrecht-Den Haag voor Prins Klausplein. Daar is een ongeval gebeurd en je vertraging daardoor 1.5 uur.
13: Met een diepe buiging en een tik tegen de hoed. Daar zit hij.
22: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
13: Met onze komers. Tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer die aan kinderen zou hebben gezeten, is 7 jaar cel plus tbs geëist. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd. Verschillende bedrijven proberen met de warmte goed voor hun personeel te zorgen. Zo mogen de bezorgers van PostNL hun werk spreiden over de koelere uren van de dag. En Albert Heijn biedt hun bezorgers een verkoelend ijsje aan. En de NS gaat met minder treinen rijden de komende dagen vanwege de hitte. Zo kunnen ze eventuele storingen beter opvangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen. Oh. En voor vertrek ook even de reisplanner te checken.
23: Oh, dat is wel een slimme gast die daar kantoor zit, denk ik, of niet?
19: Het is zo heet. Mensen die laten misschien de fiets of die gaan niet lopen, die gaan met trein. Wat krijg je dan? Dan zet je minder treinen in, waardoor die treinen weer drukker worden, waardoor het weer heter in de trein wordt, zeg maar.
13: Ja, het heeft te maken met het feit dat bij temperaturen rond de 30 graden of hoger kunnen de treinonderdelen oververhit raken. Dat hebben ze uitgelegd. En vooral als het dan 's nachts ook warm blijft en een trein niet echt goed kan afkoelen, dan krijgen ze eerder storingen. Oh. En nou, gewoon toen dachten ze van, goh, in plaats van dat we daar eens wat goede onderdelen gaan kopen, nee, dan gaan we gewoon de komende dagen wat minder treinen laten rijden. Oh. En dan vangen we eigenlijk die problemen een beetje op. Let op overigens, morgenochtend tussen 4 en 8 rijden er helemaal geen treinen.
23: Oh, nee,
13: want dan is er weer een landelijke staking.
23: Dat is een voordeel, dan hebben ze in ieder geval geen vertraging.
13: En komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam. Oh. En overdag gaan er minder treinen rijden. Dat komt omdat ze vanaf zaterdag gaan ze nieuwe kabels leggen.
23: Kortom, de komende 2 maanden zou ik nergens op rekenen als je met mij
13: gaat. Pak de auto, zou ik zeggen.
23: Maar jij weet er ook van, Koop. Is een beetje bekend. Kent de trein voor jou, of niet?
13: Laten we het daarop houden.
23: Maar hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat in bijvoorbeeld in Zuid-Spanje, waar het 300 dagen per jaar zo ongeveer is?
19: Daar rijden ze nooit met de trein, denk ik.
23: Maar daar heb je toch ook treinen rijden?
13: Ja, dat is maar daar ontsporen ze ook nog wel eens, weet je nog? Afgelopen periode.
19: Ja, dat is wel waar. Ja.
23: Dat is ook zo. Ja. Dus, nou ja, goed. We gaan er rekening mee over komen. Wat nog meer vandaag in het nieuws?
13: Nou ja, wat ik ook wel goed vond is dat er heel veel steden in ons land er van alles aan doen om verkoeling te zorgen voor de mensen. Het was ook al in Amsterdam, maar nu ook in Den Haag en Rotterdam.
23: Ja.
13: Daar hebben ze gebouwen aangewezen waar het lekker cool is. Zoals, ik noemde het vanmiddag al de supermarkt. Ja. Maar ook buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe. Er is ook iets te drinken. En je mag soms zelfs ook je huisdier meenemen.
23: Oh.
13: Want die hebben het ook warm natuurlijk.
19: Ja.
13: Dus,
19: ja, als je op 16 hoog achter woont met een kat of zo, onder het plat dak,
13: Ja. Wat soort en als je denkt van, ik ga lekker even zwemmen voor verkoeling.
23: Ja.
13: Bij steeds meer plassen, meren of andere wateren geldt nu een waarschuwing voor gezondheidsrisico's.
23: Oh, ja.
13: Op 46 locaties is er namelijk een hele slechte waterkwaliteit. Blauwalg of een andere bacterie waar je ziek van kan worden. Dus, maar voor de rest gaat het hartstikke lekker in Nederland.
23: Lekker. Met een mooie weer. Maar Amsterdam heeft volgens mij 12 van die koelteplekken geopend.
19: Ja, 12.
23: 12.
19: Ja. Er wonen 1,5 miljoen mensen in Amsterdam.
23: 12 plekken op de hele stadskaart in Amsterdam. Is de kans groter dat je de staatsloterij wint dan dat je een plek in de schaduw vindt?

0: et cetera, et cetera. Ja, wie kunnen we daar nou het beste over vragen?
1: Ja, ik weet het wel.
0: Zeg, hè?
1: Dennis Wild.
0: Dat is wel onze favoriete weerman.
1: Tuurlijk.
0: Dennis.
2: Een hele goede middag.
0: Wanneer heb jij voor het laatst een super hittegolf aangekondigd in jouw carrière?
2: Ja, ik heb hem eigenlijk zelf nog nooit gebruikt. Het is een beetje een zelfbedacht term van een weerbedrijf, Weer Online. En ik moet zeggen, daar zit wel wat in, hoor. Want je hebt natuurlijk een normale hittegolf die eigenlijk 5 dagen minimaal 25 graden of warmer moet zijn in de beeld. En waarvan die 5 dagen ook nog eens 3 tropisch moeten verlopen met 30 graden of meer. En dat kan allemaal soms net zijn. En dan denk je, hittegolf is gewoon lekker zomerweer, weet je wel. Maar zij hebben dan een superhittegolf gedefinieerd als in zo'n reeks ook nog eens 5 dagen op rij 30 graden en meer, waarvan er ook nog eens 3 35 graden en warmer zijn. Nou, die 5 graden verschil, die maakt een hele hoop uit. Dat gaan we de komende dagen zeker merken.
0: Ja, je hebt net even met de hond gewandeld. En jij kan als geen ander vertellen hoe het buiten is nu op dit moment dan ook natuurlijk, hè?
2: Ik kwam met de kletsnatte rug terug. Ik denk, dat valt wel mee toen ik ging lopen. Maar als je eenmaal in die brandende zon loopt, dan merk je toch echt wel dat het gewoon echt wel heet weer is. Zeker, zeker. Het hondje sprong lekker de beek in en ik had heel veel zin om
0: erachteraan te gaan. Maar je hebt niet gedaan, hè?
2: Uiteindelijk niet. Nee. Ik ben nu een beetje aan het afkoelen, zeg maar, binnen.
0: Ja, we hebben natuurlijk inmiddels al dat maken gehad met alle betutteling van het RIVM. Met dingen die we wel en niet moeten doen. Dus daar zullen we ons maar een beetje aan houden dan, hè?
2: Nou ja, het is betutteling. Kijk, dit soort heet weer, daar hebben natuurlijk een hoop mensen last van. Hè? Dus dan hebben we het over de wat zwakkeren in onze samenleving. De oudjes, noem maar op. En ik vind het echt wel goed dat we dan om ons heen kijken en elkaar in de gaten houden. Dus vandaar ook die waarschuwing. Maar goed, de ene waarschuwing stapelt op bij de andere. Rijkswaterstaat waarschuwt weer voor heet asfalt.
0: Ja.
2: Een eitje bakken de komende dagen.
0: Ja. Nee, maar het is wel goed inderdaad dat we onze oudere medemensen in de gaten houden. En daarom zijn we alert op Kobus hier. Thomas gewoon wel gewoon blijft ademhalen.
3: Ik ben de hele middag in de Albert Heijn geweest. Heerlijk.
0: Zeg je de Vries, Kees?
1: Ben wel cornetto's.
3: Ik ben wel failliet nu.
2: Dat is ongeveer de beste plek, hè, zo'n supermarkt.
0: Absoluut.
2: Om daar lekker rond te hangen. Heel langzaam doen over de boodschap. Ja.
0: Maar Dennis, als we even vooruitkijken, en dat kan jij als weerman natuurlijk als geen ander. Blijven we nog lang dit warme weer houden?
2: Nou ja, de hittegolf is nog in de maak, hè. Dus je hebt daarvoor dus ook nog eens die 3 tropische dagen nodig. Maar goed, uiteindelijk zitten we daar middenin, want de komende dagen wordt het alleen maar warmer. We gaan vrijdag zelfs temperaturen meemaken tussen de 35 en de 40 graden.
0: Zo.
2: En ook in het weekend is het nog niet voorbij. Er komt al langzaam, als je dat mag noemen, de temperatuur die daalt een paar graden. Een lichte verkoeling. Nou, verkoeling is het niet echt. Er valt dus een verfrissende onweersbui. Dat zal zondag gebeuren en misschien ook maandag. Maar dan zitten we al eind juni. En als ik dan alles optel, dan komen we uit op een historisch lange hittegolf die als tot en met maandag de temperatuur in ieder geval boven de 25 graden blijft, al 11 dagen duurt. En misschien dat de laatste dag van juni nog wat bijkomt. De langste hittegolven in juni waren 8 dagen. Dat was in 1936. Nou, dat weet jij nog wel, René. En 1976, die weet ik nog wel.
0: Ja, die weet
2: en,
0: we allemaal.
2: Dat was ook tevens het droogste jaar dat we ooit hebben gemeten. Dus dit belooft eigenlijk bijna goed, hè. Zo'n hele vroege, hele lange hittegolf. Ik hou mijn hart vast.
0: Heb jij al een kameel zien wandelen door?

0: wat betreft de superhittegolf. Ja. En geniet van de mooie avonden die jij gaat krijgen.
1: Jazeker. En voor de luisteraars, volhouden, hè.
2: Je hoort het in

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Radio Noordzee.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Fijne verjaardag.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De NS gaat vanaf morgen met minder treinen rijden vanwege de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen onderdelen van treinen oververhit raken en voor storingen zorgen. Door minder treinen in te zetten hoopt de NS problemen beter op te vangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken. Het OM eist tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer 7 jaar plus TBS, omdat hij aan 2 meisjes zou hebben gezeten. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd en had hij thuis een enorme hoeveelheid kinderporno. Ouders die aan de bel trokken over het gedrag van de man werden niet serieus genomen. Medewerkers van PostNL mogen hun bezorgtijden spreiden over de koelere momenten van de dag. Hiermee wil het bedrijf ervoor zorgen dat het veilig blijft voor het personeel. Ook andere bedrijven zetten een stapje extra. Zo krijgen bezorgers van Albert Heijn een ijsje en geeft Picnic hun mensen zonnebrand mee. Een drone de lucht insturen tijdens een WK-wedstrijd wordt niet gepikt in Amerika. In bijna 2 weken zijn al 300 drones in beslag genomen die rond stadions vlogen. Ook boven fan-evenementen mag niet worden gevlogen. Wie met een drone wordt betrapt, kan een boete krijgen tot €90.000. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. De komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden en de rest van de week loopt dat alleen maar op. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee, verkeer.
5: Met 48 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste op dit moment. De A2 is Michels-Gestel, knooppunt Empel voor Empel. De hoofdrijbaan daar is 25 minuten vertraging. De A4 Den Haag-Amsterdam voor Hoogmade. Door een ongeval je vertraging 38 minuten. En de laatste is de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. Daar staat een auto met pech in je vertraging daardoor 35 minuten.
3: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Hou van mij, van Henk Westbroek, in de middagshow. Wat een drukke overleg, jongens.
1: Ja, we zaten even de weerkaarten van het KNMI te bestuderen.
0: Wij moeten het allemaal goed in de gaten houden voordat onze luisteraars iets overkomt, hè, natuurlijk.
1: Ja, maar het kan wel zo zijn dat wij het nieuws aangeleverd krijgen, maar je moet altijd fact-checken, anders raken we de journalisten pas kwijt.
0: We hebben niet van fake nieuws.
2: Wat een middag, met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Daar hebben we gewoon helemaal niet van.
1: Dat kunnen we niet hebben.
0: Goeie doel dus in de middagshow met de Henke en Hou van mij. Zometeen maken wij even contact, net als vorige week. Met zanger Alex. Alex en Benny Solo zijn hard aan het werk. Althans, wij hebben ze aan het werk gezet natuurlijk voor een nieuwe vierdaagse tune. En ze zijn lekker bezig, moet ik zeggen.
1: Dat moet eigenlijk gewoon een volkslied worden, toch?
0: Ja, de eerste hand gelegd aan een bossie en een bossie en een bossie gladiolen. We zullen zometeen voorzichtig aan Alex maar even vragen of we iets mogen laten horen. Ja, ik weet niet of dat te toegestaan wordt, komen ze. Maar
3: waarom niet? Een klein stukje kan toch wel.
0: Even vragen in ieder geval.
3: Ja, ja.
0: Ze zijn ook bij de fotograaf geweest vanmiddels. Om
1: even een beetje warm lopen.
0: Ja, een beetje warm lopen. Ja, volgende maand is het al zo. Eind juli.
1: Nou ja, verrek. Ja.
0: Dan wordt het wel eens wat gereden natuurlijk. Nou, we maken zo even contact. Hey, en natuurlijk jij als oer-Fries.
1: Ja.
0: Zal gisteravond laat nog wel even een gat in de lucht gesprongen bijna dat je uit Schotland terugkwam.
1: Waarom?
0: Nou, heb je niet gehoord?
1: Nee.
0: Groot nieuws. Fries nieuws.
1: Fries nieuws, groot nieuws.
0: Ja, groot nieuws.
1: Praat me even bij.
0: Het EOC.
1: Oh, Tialf, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
3: Olympische Spelen, toch?
1: Olympische, ja. Nou, het moet volgens mij het Franse IOC, zeg maar, tak, die moeten nog 100% goedkeuring opgeven. Maar ik begrijp wel, Turijn is nu afgevallen. En eigenlijk is Heerenveen de enige locatie waar het nog kan.
0: Oh, nee, maar de kogel is door de kerk, joh. Dat kan niet anders. Inderdaad, het uitvoerend comité heeft, zeg maar, de ijsbak in Heerenveen, Tialf, goedgekeurd als officiële schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 die plaatsvinden in de Franse Alpen.
1: Ja, maar jij hebt er ook alles. Er is een treinstation echt naast Tialf, naast het ijsstadion.
0: Ja, en we hoeven in die periode van het jaar niet bang te zijn dat het 35 graden is.
1: Nou, het kan wel zijn dat de blaadjes op de rails liggen of de wissels zijn bevroren, maar Tialf heeft alles. Maar ik weet, ik denk wel, ik moet een beetje te betalen zijn, maar het lijkt mij wel mooi om een Olympische wedstrijd in mijn eigen provincie op 20 minuten rijden te zien, toch?
0: Ah, het is toch eigenlijk wel weer, ja, ik wil niet flauw doen of zo, maar de Fransen organiseren de winterspelen, maar besteden het ijs uit aan Nederland.
1: Ja, maar ja, als je daar een nieuwe ijsbaan moet bouwen, dat heb je in Italië ook gezien, dat kost en klauwen vol met geld, en de ijsbaan is nooit zo goed als dat ze zijn gewend.
0: Dat zal wel zo zijn, maar ik vind het toch raar.
1: Nou ja, je kunt nog protest aantekenen.
0: Alsof wij de catering van een Hollandse avond overlaten aan een Franse sterrenchef. Dat doe je ook niet.
3: Ja, weet je, gek, maar ja, weet je, we nemen het zoals het is, hè, natuurlijk.
1: Ah, we zijn trots.
0: Ja, zo is het.

0: hebben...
1: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
2: Radio Noordzee.
3: Wat een middag.
2: René Verkerk.
4: Het is Robert van Hemert in de middagshow en Mona Lisa. Vandaag over een week is het 30 juni, dinsdag 30 juni. Dat is een belangrijke datum.
5: Zeker.
4: 30 juni is door Radio Noordzee uitgeroepen tot de dag van het Nederlandstalige lied. En de hele dag is het bal in het huis van de Hollandse hits. Gewoon elk uur weer andere leuke artiesten. Denk even aan Simon Keizer, de 3J's. Samantha Steenwijk komt. En de middagshow vanaf 4 uur vanuit het Radio Noordzee Café. Met onder meer Frans Duits.
5: Yep.
4: Justin de Wild.
5: Zeker.
4: René Vroger.
5: En de Vrogers.
4: En Rutger van Barneveld.
5: Ah, dat wordt serieus. Dat wordt één groot feest.
4: Als jij nou denkt bij jezelf, oh, wacht even. Volgende week dinsdag, ik heb nog even een gaatje om bij die gasten aanwezig te zijn vanaf 4 uur. Dan ben je uiteraard van harte welkom. Vul dan even het aanmeldformulier in. Die kan je vinden op radionoordzee.nl. En dan kom je gezellig in Hilversum. Het café staat namelijk in het hartje van Hilversum. Dan pak je al die optredens mee. We zorgen dat er een lekker bitterballetje op tafel staat.
5: En een drankje.
4: Een klein sodaatje on the side.
5: Ja,
4: je kan de Kobus aanraken als je wilt.
5: Je mag hem zelfs een knuffel geven.
4: Mag een knuffeltje geven.
5: Tuurlijk.
4: Mag alles doen met Kobus.
5: Mogen iedereen komen, waar je vandaan komt, maakt niet uit.
4: Maakt niet uit.
5: Oké.
4: Maakt niet uit. Dus iedereen is welkom. De deur staat wagenwijd open. Maar wel even laten weten dat je komt.
5: Ja.
4: Via het aanmeldformulier dus op radionoordzee.nl.
5: That's it.
6: Mocht je uit Luxemburg vandaan komen, neem gelijk even een sloffie check voor me.
4: Ja, verder heeft Kobus weinig ijs.
5: Ja.
4: Hey, maar jij zei de Vrogers. Komt de hele familie, of niet?
5: Danny en Maxime komen mee.
4: Die komen ook mee.
5: Jazeker.
4: Zouden wij ze zover kunnen krijgen dat ze met z'n drieën ook nog even een liedje doen?
5: Een hit van pa?
4: Ja.
5: Ja, dat moet toch lukken?
4: Weet je, alles kan een mens gelukkig maken of zo, weet je dat?
5: Zoiets, dat moet wel. Het zijn vrienden van dit radiostation, dat doen ze wel voor ons, toch?
4: Ja, ik denk dat het een kwestie van tijd is of wij zitten met kerst te vieren met die Vrogers.
5: Dat denk ik wel, ja. Daar ga ik overuit.
4: En van de huis of zo, dus wat dat betreft, nee, leuk. Meld je maar even aan als het je leuk lijkt, radionoordzee.nl. Dan kom je vanzelf bij het aanmeldformulier om daar even je gegevens achter te laten. Dan zorgen wij dat het jou aan niets ontbreekt. Vandaag dus over precies één week.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee. Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Bestel je obu op netlink.nl.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door...
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
7: Sneller!
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Het is 6:01. Zullen we nog even naar het weer kijken?
17: Ja, waarom niet?
16: Het zijn allemaal mooie berichten, toch even goed. Vanavond blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk wel naar 15 graden in het noorden, 19 in het midden en 21 graden in het zuiden van het land. Oh. Morgen is het een hele zonnige dag en wordt het nog een beetje warmer. 29 tot 36 graden. Ik heb wel bij deze temperaturen altijd wel het gevoel dat de hersenen functioneren op het niveau van een goudvis, moet ik je zeggen.
18: Gooi
16: het
18: Radio Noordzee. Verkeer.
19: Ja, gooi het nog hoger op. Even kijken. 34 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A1 Apeldoorn Hengelo voor Deventer Oost. Je vertraging 36 minuten. De A4 Rotterdam Amsterdam voor Zoeterwoude Dorp 42 minuten. En de laatste is de A16. Dat is Rotterdam Breda voor Ridderkerk Noord. Daar is een ongeval gebeurd. De verbindingsweg is afgesloten. Je vertraging is 39 minuten.
16: Tijd voor een brok pure om. Vervalste klasse, mensen.
18: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
16: Om zich heen te kijken. Ik bedoelde jou, Koos.
20: Ja, dat dacht ik al. De Nederlandse spoorwegen gaat met minder treinen rijden de komende dagen vanwege de hitte. Zo kunnen ze eventuele storingen beter opvangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en voor vertrek de reisplanner te checken. Twee kinderen die gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland liggen nog steeds in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 jaar zit vast. En nou, dan staat hier dat er morgen weer minder treinen gaan rijden. Oh, nou, goed, okay. Maar dan weten we dat.
16: Nou, het kan bijna niet anders.
20: Wie in Amsterdam of Weesp woont en een stadspas heeft, die mag de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Met de trein wordt wat lastig. Maar dat kon vorig jaar trouwens ook al met die stadspassen. In een paar dagen kwamen toen duizenden mensen langs bij de zwembaden voor de onnodige verkoeling natuurlijk.
17: Ja, ja, met de trein lastig, dat maakt toch ook niet uit.
16: Je stel je toch een keer een beetje overal menselijk opkomen, als die zwembaden vol zijn, dan stel je gewoon jouw tuin ter beschikking.
20: Wel ja, kom gezellig langs.
16: Komen ze gisteren grote problemen?
17: Echt waar?
16: We hebben natuurlijk al genoeg problemen in de wereld, maar je zal toch blaadjes van een boom in je zwembad hebben.
17: Hey. Ja, maar ik denk oprecht de mensen die de portemonnee op de keukentafel leegkloppen om te kunnen kijken of ze voor 10 cent nog eens een brood kunnen kopen, die denken, ah joh, dat valt mijn problematiek steeds mee.
16: Dat zijn mijn problemen eigenlijk gewoon, dat stelt er niet zoveel voor.
17: Ja.
16: Stel het je zeker.
20: Ik had even een vraag aan jou, maar die files, jij had het net over een file en dan zeg je, de vertraging is 35 minuten.
17: Ja.
20: Maar dat is toch heel erg afhankelijk waar je in die file staat? Want als je nou voor
17: ik
20: in de rij staat,
17: voorkomers.
20: Als je voor in de rij staat,
16: ik ga even pissen.
20: Nee, maar dat is toch eigenlijk zo?
17: Nee, maar volgens mij wordt het zo berekend dat als je komt aanrijden op de file, waar je normaal zoveel minuten, als je achteraan sluit, dan is je vertraging 35 minuten.
20: Oké, maar als je er al een kwartier in staat,
17: dan is je vertraging nog 20 minuten. Maar dan moet je gewoon zelf even uitrekenen.
20: Oké, nee, duidelijk. Even wat
17: meer moeilijke vragen?
20: Nee, ja, nou, wacht maar. Wat denken jullie dat de grootste angst is van mensen die met de auto op vakantie gaan?
16: Met je ogen open inhalen.
20: Met je ogen open inhalen?
16: Ja, dat zijn heel veel mensen die halen in als idioten. Dan heb ik vaak het idee dat ze de ogen dicht
20: hebben. Nee, links rijden. Dat is de grootste angst van Nederlandse automobilisten in het buitenland. Meer dan 28% van de Nederlanders vindt het spannend om links te rijden.
17: Ik wel in Frankrijk.
16: Daar hebben ze in Nederland niet zoveel last van, hè? Van links rijden.
20: Nee, maar als je naar Engeland gaat bijvoorbeeld. Gevolgd het rijden in grote drukke steden. Dat vinden 24% van de ondervragenden niet zo fijn. En rijden in bergen of op smalle wegen in het buitenland, dat vindt 22% niet echt heel erg fijn.
16: Niet heel fijn. Nou, maar ik kan me wel voorstellen als je bijvoorbeeld met al die werkzaamheden altijd door Duitsland heen moet rijden.
20: Ja.
16: En dan heb je met smalle baantjes. Één keer weer gewoon ploep, dan worden 80 en dan die weg wordt hartstikke smal. Ja. En dan zit je nog net even naast een vrachtwagen of zo.
17: Dat vind ik ook niks. Of tussen twee vrachtwagens in.
16: Daar word je niet vrolijk van. Dat vind ik ook, want dat is wel een beetje engig of zo. Dus het is altijd weer een soort van survival, hè, op je eindbestemming
20: te komen.
16: Kom, wat heb je nog meer eigenlijk?
20: De Zeeuwse commissaris van de Koning, dat is, misschien kennen we hem nog wel, Hugo de Jonge.
17: Ja. Oh, ja.
20: Die kijkt ernaar uit om voor de parlementaire enquêtecommissie corona verantwoording af te leggen voor de keuzes die destijds zijn gemaakt. Hij was toen voormalig zorgminister natuurlijk. Hij is uitgenodigd om op 10 juli en 3 september voor de commissie te verschijnen. En volgens de jongen gaan we er van leren, zegt hij, want het is niet de laatste crisis die ons gaat overkomen. Dat zou weer een pandemie kunnen zijn, maar ook iets heel anders. En we zijn ook heel benieuwd of hij gaat vertellen wat hij met die 5 miljard heeft gedaan. Want waarheidsvinding en verantwoording is er nog niet. Wordt nog niet naar gezocht.
16: De onderste steen zal uiteindelijk toch wel weer eens een keer boven komen.
17: Dat vraag ik me af.
16: Dat is ook enigszins cynisch bedoeld.
20: Oh, oké. Okay. Oh. Nou, we zijn er erin.

0: Doei! Adios!
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
2: Het is Guido van der Graaf bij Radio Noordzee. Ciao, doei, adios. Zullen we alvast even vooruitkijken op vrijdag 24 juli? Het klinkt alsof het hartstikke ver weg is, maar ja, dat is het eind volgende maand al. Hè?
3: Ja.
2: Schiet op, finale dag van de vierdaagse, het slot van de feesten. Lara Mila, Stef Eckel, Jorieke Sterke treden die avond allemaal op. Maar nu komt hij, de legendarische hit Een Bossie en Een Bossie en Een Bossie Rode Rozen van zanger Alex keert voor de Nijmeegse Vierdaagse terug. Samen met feestheld Benny Solo gaat Alex het omtoveren tot ja, eigenlijk het ultieme wandelaars volkslied Een Bossie Gladiolen. Geen

0: blarenlopers gegarandeerd over de eindstreep van de Via Gladiola. Zo heet die straat dan, hè. De show gaat het allemaal volgen, deze show, het hele proces. Met als absoluut hoogtepunt dat de mannen, dat Alex en Benny deze tune zingen op het Radio Noordzee podium. Dat zal gebeuren op vrijdag 24 juli dus. Op het Hertogplein in Nijmegen. Is dat leuk?
1: Leuk.
0: Leuk is dat, hè? Even bellen met een van de hoofdrolspelers. Zanger Alex!
2: Goedemiddag, mannen. Wat een idee. Dat liedje wordt steeds legendarischer, als je het zo ook gezegd.
0: Het gaat echt steeds meer leven met de dag, ja. Meer leven, Alex. Leuk is dat, hè?
2: Ja, leuk. Ja. Ik hoor al heel veel mensen erover. En wanneer komt hij dan uit? En wanneer is hij dan te downloaden? Wanneer staat hij op Spotify? Dus ja. Wordt er mensen. Dus ik heb hem wel aandacht met mensen die meelopen. Dus dat is wel erg leuk.
0: Laten we zo zeggen, we zijn lekker een stukje onderweg. Vorige week hebben we gesproken over jouw eerste ontmoeting met Benny. En er moet toch echt nog heel wat gebeuren. Jullie zijn afgelopen week de studio in geweest, waar we van alles over willen weten. Maar laten we even beginnen bij de hoes van de track. Want ja, er moet natuurlijk een foto worden geschoten. Hoe ging dat?
2: Ja, fantastisch toch? Als je ziet hoe het eruit ziet. Ja, je ziet straks waarschijnlijk wel een beeld voor de mensen die luisteren. Maar ja, gewoon top. In één keer goed. We stonden in één keer op. We zijn natuurlijk allebei twee fotomodellen.
0: Ja, jullie zijn natuurlijk wel. Jullie zijn wel fotogeniek even goed, toch? Hè?
2: Ja, daarom. We stonden zo op. Dus het was hartstikke leuk. En de hoes hebben ze uiteindelijk direct gemaakt. En dat ziet er fantastisch uit.
0: Wat kun je vertellen, zeg maar, over de opname? Want de eerste sessie heeft inmiddels plaatsgevonden.
2: Nou ja, ik wil zeggen dat Benny en ik liggen qua stem wel aardig dicht bij elkaar.
0: Ja.
2: En het is gewoon een superleuke opname geworden. We hebben het gewoon ingezongen. Het stond er ook echt binnen een half uur op.
0: Voor 6 juli moet de tekst helemaal in het kopje zitten, Alex, hè?
2: Nee, maar dat komt goed. Komt goed.
0: Ik mag van de redactie even een hele kleine sneak preview
1: afleveren.
0: Dus,
2: gaaf.
0: Het is 7 seconden, want verder mogen we nog niet gaan. Maar dit is ongeveer wat het gaat worden.
3: Een bossie gladiolen.
0: En een bossie. Hey. Ja. En hoe het af gaat lopen, 6 juli is de grote dag.
2: Ja, gaaf. Ja, maar ik heb 2 vogels op de achtergrond zitten, die doen al helemaal mee. Dus,
0: die worden er blij van. Als de vogels blij worden, wordt iedereen er blij van. Sterker nog, we zullen op de eerste dag van de Vierdaagse zullen we een redactrice, zeg maar, naar het beginpunt sturen om te horen hoe het klinkt als de wandelaars vertrekken met een bossie gladiolen op de achtergrond aan.
2: Ja, zeker. Ja, ik denk echt dat het. Weet je, dit liedje gaat gewoon de komende 20, 30 jaar mee.
0: Alex, nog even wat anders.
2: Ja.
0: Hoe ziet jouw, want het is ook hartstikke warm buiten. Hoe ziet jouw ideale zomernacht met iemand eruit?
2: Dat is even zonnig. Even hoe ziet het eruit? Nou, ik denk gewoon lekker romantisch met z'n tweetjes op het strand. Voetjes in het water. Ja. Lekker af en toe een beetje zwemmen. Ja, beetje poedelen.

0: voor.
1: Warm in de studio, man of op mee?
2: Nee, het is een
0: aircootje.
2: We hebben een airco.
1: Heerlijk. Wordt goed voor jullie gezorgd.
2: Ja, ze zetten die airco expres om 16 graden. Blijven Kobus en ik langer vers.
1: Kom eens een ijspegel naar buiten straks. Nou, succes, mannen.
2: Volgende week een nieuwe update, Alex. Dankjewel, man.
1: Dankjewel, hè. Doei.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
10: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
17: 1 ijskoffie voor mevrouw.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. 2 van de 3 kinderen die zwaar gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Eentje is weer thuis. Bij het ongeluk in Vogelwaarde kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Hij zou roekeloos hebben gereden en het ongeluk hebben veroorzaakt. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsi's begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. De NS raadt reizigers de komende dagen aan om goed de reisplanner te checken. Er gaan namelijk door de warmte minder treinen rijden. Daardoor houdt de NS voldoende ruimte om eventuele storingen op te vangen. Morgenochtend rijden er helemaal geen treinen tot 8 uur. Dan wordt er gestaakt door het personeel van NS. En een verkoelend cadeau voor iedereen in Amsterdam of Weesp met een stadspas. Daarmee kun je de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs. Iedereen in Amsterdam of Weesp met een laag inkomen krijgt zo'n stadspas. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden en de rest van de week loopt dat verder op. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Radio Noordzee, verkeer.
17: 36 vertragingen meldt Flitsmeister nog. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Daar staat een auto met pech en je vertraging daardoor 33 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk-Noord. De weg daar is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Ook de verbindingsweg is dicht. En daarom is je vertraging inmiddels opgelopen naar 3 kwartier. De laatste is de A27, Breda-Gorkum, voor Gorkum. Daar is de oprit afgesloten en je vertraging 32 minuten.
18: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: 23 juni op de kalender vandaag. Hey, de kortste nacht hebben we alweer gehad.
1: 21ste is die altijd.
0: Ja, inderdaad. Ja. Oh, niet meer stilgezien jij.
2: Nee, eerlijk gezegd ook niet. Heel langzaam gaan we nu weer terug eigenlijk dan. Hè?
0: Wordt nu steeds weer eerder donker.
2: Ja, maar ik kan het nog wel even natuurlijk. Maar
0: nog even, maar die kant gaan we wel weer uit.
2: Ja.
0: Hey, vandaag een hoop vrienden van dit radioprogramma jarig.
1: Dat mag je wel zeggen, ja.
0: Christian Bauer.
1: Ja.
0: 25 jaar geworden vandaag. En een andere vriend die ook nog notabene met leuk nieuws kwam vandaag is John Wes.
1: Ja.
0: Zullen we even kijken of we hem kunnen bereiken?
2: Oh, leuk. Ja, zijn op zich.
3: John.

0: Pip!
1: Hoera!
0: John, met jouw vrienden van Radio Noordzee.
2: Ja, ik had het in de gaten.
0: 38 lentes, jongen.
2: Ja, jongen, het is toch niet te geloven. Nou, ga je wel zeggen merken dat je naar de 40 gaat, hoor.
0: Het kraakt en het piept een beetje WD-40 ochtends ertussen. En dat kan wel weer, toch, of niet?
2: Ja, daar ben ik al mee bezig, maar het helpt nog weinig.
0: Het heeft even nodig, maar het komt allemaal goed. Geen ja, paniek.
2: Zolang mijn stemmannen maar soepel blijven, dan vind ik het goed.
0: Dat is goed, en die blijven nog wel even soepel. Wat heb je allemaal gekregen en hoe ziet je dag eruit, John?
2: Wat heb ik allemaal gekregen? Nou ja, van alles. Kleding, parfum, flesje drank. Nou, van de kinderen, 2 mooie tekeningen, een mooie kaart. Ja. Dus eigenlijk alles om gelukkig van te worden.
0: Het gekke is dat jij op jouw verjaardag zelf met het mooiste cadeau komt voor iedereen in het land.
2: Ja, dat denk ik wel. Daar is lang naar gevraagd. 2024 natuurlijk ahoy gedaan. Ja, mensen constant van, hey, volgend jaar weer. Alleen ja, dat vond ik te snel. Dus ik had gezegd, ik sla een jaartje over. En nu zijn we eindelijk naar buiten.
0: Nu is het
2: moeilijk om mijn mond. De laatste keer bij jullie was het ook moeilijk om mijn mond dicht te houden.
0: Ik weet het. Wij trekken jou altijd over een bepaalde streep heen. En vandaag is het al eerder naar buiten gekomen. Maar 19 december, John, vertel even, wat staat er te gebeuren?
2: Ja, nou, ik ben ooit dus begonnen met zingen om mijn 18e verjaardag. Dus voor de mensen die een klein beetje overwicht hebben bij wiskunde, dat is 20 jaar geleden.
0: Ja, ja.
2: En ik vond dat ik dat moest vieren. En ik heb dat dan in de vorm van een concert in Ahoy gedaan. Met wat diverse gasten waar ik duetten mee opgenomen heb. En ook wat vrienden van me zijn. En ik hoop daar gewoon een hele leuke avond te beleven. Dus het is gewoon mijn concert en een klein beetje een soort verjaardag, zeg maar. Dus ik vind het heel bijzonder om dat met de mensen samen te vieren.
0: Maar stel nou in het meest mooie geval dat hij ook helemaal uitverkoopt. Zou je er dan nog één aan vast kunnen plakken of niet?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat moeilijk wordt, want je hebt in die week veel te doen. Ik deel namelijk de stage met een van mijn grote voorbeelden, René Vroger. Die zit op vrijdag. En wat die viert, geloof ik, die is iets langer. Zit, geloof ik, zijn 60-jarige bestaan of zo.
0: Hij 65?
2: Zoiets, ja. 60 jaar of 60 jaar het pak. Ik heb geen idee. In ieder geval, dat is niet met 60 in ieder geval. En volgens mij zit op zondag zelfs UB40 erin.
3: Die kunnen wel even naar huis.
0: Ja, die,
2: ja
0: hoor.
2: Ja, dus
0: dan
2: bel ik
0: de
2: jongens
0: even op
2: van, joh, doen jullie
0: het
2: maar
0: mee later. Nee, maar fantastisch leuk nieuws. En betekent eigenlijk dat als je erbij wil zijn, dat je ook snel je tickets moet regelen. Wanneer gaan die de verkoop in, John?
2: Volgende week maandag gaan we beginnen met de kaartverkoop. Daar hebben we 6 maanden de tijd, dus ik maak me daar niet zo heel druk om.
0: Nee, helemaal niet.
2: Ik heb gewoon veel vraag. Ja, laat ik het zo zeggen, als ik mijn volgers op Facebook en Instagram bekijk, dan zit ik aan de 80.000. Nou, die kunnen er niet in, dus laten we eens gaan kijken hoe dat uit gaat pakken. En ik vind 1 avond vol, daar ben ik echt wel super trots. Want,
0: natuurlijk.
2: We hebben het er vaak over gehad, vorige keer in de studio ook, weet je. Kijk, ik vind het superleuk met heel veel vrienden van mij. Justin de Wild is ook een vriend van me, die scoort dan met Cheerio. En dat is allemaal super gaaf. Alleen, ja, weet je, ik ben al 20 jaar stabiel in het vak en dat is eigenlijk... ook een grote prijs waard.
0: En een hele mooie kroon op alle werkzaamheden.
2: Ja, dus dat moeten we vieren. Ja. Als je die avond niet in de studio hoeft te zijn, dan ben je van harte welkom.
0: Wij zijn er, John, natuurlijk. Wij zijn toch jouw vrienden? Kom op, man. Natuurlijk zijn wij er.
2: Sowieso.
0: Zo is het. Nou, we gaan er naar uitkijken met z'n allen vanaf maandag. Dus de tickets in de verkoop. John, wat ga je vanavond doen op jouw verjaardag?
2: Nou ja, het is bloedheet, dus ik heb het bier koud gezet en ik ga lekker in mijn tuin zitten.
0: Lekker, jongen. Nogmaals van harte gefeliciteerd en ik hoop je gauw weer een keer te zien.
2: Dankjewel, vriend.
0: Dames en heren.

0: Het is de vrolijke nieuwe tune van Jeroen van der Boom. Heet Luchtballon. Was gisteren jarig, Jeroen.
1: Ja, ik hoorde het, ja.
0: Ja, we belden hem even. Hij zat in Spanje.
1: Lekker.
0: Moest weer even terug naar de luchthaven. Koffertje kwam hij aan.
1: Ah, altijd fijn. Altijd problemen.
0: De grootste ergernis van de gemiddelde Nederlander. Als de koffer niet aankomt.
2: Bagage. Nou, blaadjes in het zwembad is ook
0: blaadjes,
2: niet fijn, hoor.
0: Nee. Dat is mogen wij niet onderschatten komen.
3: Radio Noordzee. Nederpopquiz.
0: En dan voor John West, en die is vandaag weer jarig. En volgens mij staat de quiz ook vandaag helemaal in het teken van John West.
1: Ja, en specifiek in dit geval een plaat van John West en Lange Frans samen. Ja, welke plaat het is, de titel, dat laten we even in het midden. Want ze hebben meerdere tracks met z'n tweeën gemaakt. De vraag is wel heel simpel, maar dan moet je misschien eerst even naar het fragmentje
0: een klein
1: luisteren.
0: Stukje uit het liedje halen.
1: Een klein stukje uit het liedje.
0: Is dat hem puur en alleen het geheugen even op te frissen?
1: Juist.
0: Oké.
3: Radio Noordzee.

0: Noordzee. Reneder Popquiz.
1: Oh zo, oké, ja.
2: Ja, wie zag jij daar staan? Jij, mooie vrouw, dat is A. Jij, lekkere ding, is B. Of C, kan natuurlijk ook in deze tijd. Jij, knappe man.
1: Jij kwam in mijn leven. Ja, wie kwam er in mijn leven? Jij, mooie vrouw, jij, lekker ding, jij, knappe man.
2: Dat is het enige waar we een antwoord
1: op willen. Een van de drie in deze leuke track van John West en Lange Frans.
2: En het is nog steeds gezellig.
1: Gasten presenteren ook de hele week de lunch bij Radio Noordzee trouwens.
2: Wat een goed duo is dat, hè?
1: Echt leuk, echt leuk. En binnenkort komt die nieuwe track van John uit met Numidia samen.
2: Mochten we dat al zeggen?
1: Ja, volgens mij wel, toch?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Oh, dat...
3: Maar volgens mij niet.
2: Volgens mij ook niet, nee.
1: Oh, oké, dan ben ik zo. Neem me niet kwalijk. Zullen we dat eruit knippen?
2: Oh, het was...
1: knippen we er wel uit. Ja. Ja. Oké, jij mooie vrouw, jij lekker ding, jij knappe man. Een van de drie. Hoe kunnen we het beste contact opnemen met deze mooie radiostudio?
2: Radionoordzee.nl, daar zie je de knappe verschijning. De hunk himself, René Verkerk, staan. Daaronder staat stuurbericht. Klik je op, opent die WhatsApp. A, jij mooie vrouw. B, jij lekker ding. Of C, jij knappe man.
1: Oké, okay, ben benieuwd. Er wacht jou iets moois. De Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mokkoning. En ook de sleutelhanger met daaraan de klompjes. Nou, alleen daarom als de wiedeweerga richting de computer of richting de smartphone of je tablet, net wat je in de buurt hebt. Maar zorg in ieder geval dat je een A'tje, een B'tje of een C'tje achterlaat. Dus radionoordzee.nl. Wie kwam er in mijn leven? A, mooie vrouw. B, lekker ding. C, knappe man. Eén van de drie antwoorden gaan we sowieso goedkeuren. Dit is een klassieker van de Jazzpolitie.

0: Noordzee.
1: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door...
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
8: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Heb je het gehoord, Kobus?
11: Sorry?
10: Heb je het gehoord?
11: Wat?
10: Luiers in de aanbieding. Vanavond blijft het nog lang warm. Temperatuur daalt 15 graden in het noorden, 19 in het midden, 21 graden in het zuidwesten van het land. Morgen is het zonnig en wordt het nog een klein beetje warmer zelfs. 29 tot 36 graden.
12: Wow.
10: Is dat lekker Marleen of niet?
12: Nou, lekker wil ik niet zeggen, maar ik kan het goed hebben.
10: We worden allemaal trage, puffende zombies met het weer.
12: Ja.
10: Het staat nog een beetje. Gaat het?
13: Nee, lekker toch?
12: Voor mij gaat het prima. Ik kan er goed tegen. Ik vind het eigenlijk heel fijn.
10: Maakt niet uit hoe heet het is. Jij loeit er zo meteen nog even een goede woe uit.
12: Wat dacht jij?
10: Oh.
14: Radio Noordzee. Verkeer.
13: 15 vertragingen nog op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A12 Den Haag-Utrecht voor Gouda. Er staat een auto met pech. Je vertraging daardoor een half uur. De A12 Utrecht-Arnhem voor Maarn 52 minuten. En een flink op de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Gouwen. Daar is je vertraging opgelopen naar 1:06.
10: Heb jij mij je hoe in huis, Mink, of niet?
13: Woe!
10: Nee, slaat ergens op. Dus maar één mooie hoe.
14: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit. Woe! Is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
10: Ja, dit is mooi. Hé, hey, kijk eens even wat een superbonus. En Maarten en Marleen in de huis.
12: Zeker, nou. Ja, jongens, want ook vanavond natuurlijk weer Hart van Nederland. En ook vanavond niet heel vroeg. We zijn er vanavond ook weer om 11:50, net als gisteren. Maar wacht even, wat hebben we allemaal in de uitzending? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kwam op de redactie en ik zag dit item. En ik denk, ben ik nou in het verkeerde seizoen beland? Want we gaan een item maken wat we eigenlijk normaal gesproken in Hartje Winter maken.
10: Ik weet waar dit
13: heen. Ja,
12: ik dacht nou even een leukere cliffhanger.
15: Goeie. Ja, vanavond anders aanpakken.
12: Ja. Ja, precies. Maar weten jullie ook waarom dat gedaan? Oh, nou ja, dan ben ik klaar.
10: Nou, nee, maar Kobus, jij hebt daar een uitleg over gedaan, maar nog
13: jij snapt het niet, hè?
10: Nee, ik begreep dat niet.
13: Nee, kun je
10: het
13: nog eens uitleggen?
12: Nee, ik wil het juist niet uitleggen. Ik wilde juist zeggen, dan moet je dus kijken voor de uitleg. Maar goed, jullie weten eigenlijk alles al, begrijp ik.
11: Ja, maar de luisteraars niet, hè?
12: Nee, maar dan moeten ze dus kijken. Dat is het hele idee. Ja, nee, precies. Dus als je nou denkt, waarom gaan ze in heel Nederland zout strooien op de weg, terwijl het gewoon 35 graden is? Nou, kijk naar.
10: 23:20. Maarten, wat hebben we nog meer?
13: We hebben onder andere een verhaal van Kees. Dat hebben jullie misschien ook wel meegekregen. Kees is een markante inwoner van het dorp Rijen in Brabant. En die is vorige week om het leven gekomen bij een woningbrand. Dus op zich een heel triest verhaal. Maar dit was een hele markante, bekende figuur in het dorp. Iedereen kende hem. Hij maakte altijd met iedereen een praatje. Liep ook altijd weer of geen weer in een korte broek. En een hoedje, dat was zijn handelsmerk. Dus hij wordt vandaag herdacht. En iedereen moet ook in korte broek komen. Nou, dat doen mensen vanzelf wel natuurlijk vandaag. Maar het is een bijzonder figuur. Paradijsvogel, dorpsgek, werd hij ook wel genoemd. Wat een prima.
10: Mooi
13: hij zei,
10: mens.
13: Iemand moet dat zijn.
16: Ja, ieder dorp heeft er eentje nodig.
10: Een soort showcase eigenlijk binnen het dorp.
13: Zeg je goed. Ja. Dus dat is wel bijzonder in zo'n gemeenschap om eens te kijken hoe dat
10: Ja, mooi.
12: Oh. Ik snapte hem morgen, nee.
10: Ja, ja, je had hem.
12: Heeft een van jullie een bootje?
10: Ja, ja,
12: boot?
10: Ja, nou, een bootje.
12: Oh, een boot.
10: Ja, kom eens even de sloep.
15: Ja, en hij heeft een 12-cilinder.
12: Wat doe je dan als je nodig moet?
10: Dan spring je gewoon even het water in, over het algemeen. Of je maakt gebruik van het toilet aan boord.
12: Ah, ja. Optie 2 is heel goed. Optie 1 mag eigenlijk niet.
15: Nee. Mag niet?
12: Nee, mag niet. En het is namelijk zo, uit onderzoek is gebleken dat onze openbare zwemwateren eigenlijk super smerig zijn. Bron van bacteriële verontreiniging. En dat komt met name door mensen met een boot die dan denken, ach, kan mij het schelen, ik doe het even hier. In plaats van een toiletje.
15: Ja. Recreatievaart en zo. Dus zwemmen massaal tussen de drollen. Ik denk dan wel een beetje...
3: Tussen de drollen?
15: Ja.
16: Ik heb nog nooit een drol gezien bij het zwemmen.
10: Ik dacht dat jullie het over plassen hadden.
16: Ja, dat dacht ik ook.
15: Allebei. Valt alles onder.
10: De grote baal wordt ook in het meer gedaan, zeg maar.
16: Ja, dat vind ik wel vies. Ja. Nee, dat zou ik niet doen.
12: Moest niet aan...
15: Maar allerlei beesten, dieren doen het toch ook? Ja, ik bedoel, er kan van ons er toch nog wel bij. Of
12: waarom kijk je mij aan met deze vraag?
15: Ja, nou, jij werpt hem op.
12: Ja. Ja, ik werp hem op.
10: Waar waren die luiers nou in de aanbieding? Maar nu is het vaak zo, in zwembaden gebeurt dat natuurlijk ook heel vaak.
12: Oh, ik wil het niet eens
10: weten. Maar dan wordt dat water wordt rood of zo.
15: Nee, dat is niet meer zo.
10: Dat is niet meer.
15: Dat is niet meer
16: je kan gewoon lekker in je gang gaan.
15: Je kunt gewoon lekker, ja.
10: Ik niet vanaf de duikplank.
15: Nee,
10: ik wil net zeggen, je best een plasje in het water doen. Maar niet vanaf de hoge duikplank, denk ik. Dat is geen goed idee. Vanavond om 10 minuten... voor 11:30.
12: Ja, zeker.
10: Maarten, heb jij ooit de show gepresenteerd in korte broek eigenlijk? Of, want je ziet eigenlijk de onderkant, zie je bijna nooit.
15: Ja, volgens mij die vroege editie. Dat je in je eentje staat onder een dat deskje. Zie je inderdaad niet. Ja, kan gewoon lekker met je eigen beentje staan.
10: Ja, dat kan zomaar. Ja.
15: Vanavond kan het niet, hoor.
10: Wij zijn erbij om 11:50 op SBS6 met Marleen, met Maarten. Hart van Nederland. Dank jullie wel!
12: Wee!

0: Goeiedag.
1: Voorop of achterop?
0: Doe maar voorop.
1: Kleine zaaltjes beginnen, Mink.
2: Dank u.
1: Wij weten nooit van tevoren wie we aan de telefoon krijgen. Nou ja, Rob, jij bent het. Stel je even voor, wie ben je, wat doe je?
0: Ik ben Rob en ik ben 53 en ik ben chauffeur.
1: Nou, dat klinkt gezellig. En op een vrachtwagen of op een busje of in de taxi?
0: Een taxi. Ik ga niet in de Mercedes rijden.
2: Je hebt een DAF onder de kont, begrijp ik.
1: Nu snij je wel een gevoelig onderwerp aan, hè, Rob? Denk eraan, hè?
0: Ja. Ja, maar ik rijd op een steenauto.
1: Op een steenauto, zei je?
0: Ja.
3: Oeh, zware klus.
0: Nee hoor, want de kraantje zit erop en die doet de rest.
1: Kom eens, jij dacht ik draag ook even een steentje bij.
0: Ik ga geen steentje stellen.
3: Is het een warme kraan of een koude kraan die je erop hebt zitten?
0: Een warme kraan.
2: Ja, met dit weer wel, ja.
1: Het wordt steeds vlammer, heb ik het idee. Ja. We zouden kunnen overwegen om de eindejaarsconferentie te gaan verzorgen met z'n drieën. Of misschien met z'n vier, als Rob er ook zin in heeft.
0: Ja, altijd.
1: Nou, dan komt het wel goed. Hey, we gaan even richting John West en Lange Frans, Rob. Want daar gaat het over vandaag in de quiz. John is jarig vandaag, 38 lentes. En ja, wie kwam er in het leven? De mooie vrouw, het lekkere ding of de knappe man?
0: Ja, dat lekkere ding.
1: Het lekkere ding. Nou, laten we even luisteren of het ook echt zo is.
4: Radio Noordzee.

0: helemaal goed.
1: Oh man.
0: Ja. Nou, maak je borst maar nat, Robbie. De klompjes vooraan de sleutelhanger heb je verdiend vanavond. En je krijgt ook nog een hele mooie koffiebeker van Radio Noordzee met daarop ook nog jouw eigen naam, gemaakt door de Mokkoning.
2: Oh, nou, dankjewel.
1: Ja, hou er alleen wel even rekening mee. Dat PostNL die bezorgt nu op koelere momenten. Dus het kan zijn dat 2 uur 's nachts de deurbel gaat dat de mok wordt geleverd.
2: Maakt niet uit, de brievenbus is open.
0: Zo is het. Nou, ze houden de kop.

0: Was dat de bokaal?
1: Dat was alle glazen aan het diggelen als Joling even uithaalt. Dan gaat het hard in één keer.
0: Maar dat
1: keer,
0: is wel bizar hoor, dat je als man zo hoog kunt zingen.
1: Is toch niet normaal knap?
0: Ja, dat is heel knap als je zo'n kopstem hebt.
1: Ja, Gerard Joling en Rood-Wit-Blauw, de belangrijkste track deze week op de radio. Dat is de Hollandse hitflits. Ja, donderdag nacht, vrijdagochtend, 1 uur.
2: Ja.
1: Speelt de Nederlands elftal tegen Tunesië. Ga je kijken, Kobus?
2: Ja, ik ga zeker kijken.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Toch leuk?
0: Nee, joh.
1: Jawel, want
0: 1 uur 's nachts.
1: We gaan allemaal bij jou kijken namelijk. Dus je gaat ook kijken, joh.
2: Maar cafés zijn ook open, hè, gewoon.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, maar eenmaal naar buiten is niet meer erin, hè. Dus je moet wel...
0: Nee, dat klopt.
2: Nee, klopt.
1: Wel, dus ja. Ongeveer net jouw liefdesleven.
2: Ik kan dat zeggen, dat is bij mijn vriendin ook zo.
0: Oh, ja. Jongens,
1: we gaan eens een punt aan draaien, ben ik bang.
3: Ik vond het ontzettend vermakelijk.
4: Je hebt van

elke school in het basis- en voortgezet onderwijs verplicht een goede schoolbibliotheek krijgt. Het voorstel komt van D66. Ik heb wat kinderen moeten uitleggen bij mij in de straat dat een bibliotheek hetzelfde is als Google, alleen dan uitgebreid.

0: Noordzee. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Literpakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox Soep en Zak ook 2 plus 3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloeibaar Plus en de Big One ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. De Tweede Kamer wil een etiket op producten die PFAS bevatten. Hiermee moeten mensen beter kunnen zien of de stoffen ergens in zitten. Het spul is namelijk gevaarlijk voor mens en milieu. Een meerderheid steunt het idee en vraagt om zo'n etiket uit te werken. Sommige partijen vroegen om een verbod op de stof, maar dat werd niet gesteund. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt, denkt het OM. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Verder zou hij tientallen kinderen stiekem hebben gefilmd. Het OM wil hem 7 jaar achter de tralies hebben. En in Frankrijk hebben ze vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen 80 jaar geleden gehad. Het werd er zo'n 30 graden, een gemiddelde van de dag en nacht. Door de hitte hebben niet alleen scholen aangepaste tijden, ook de Eiffeltoren en het Louvre hebben hun openingstijden aangepast. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Noordzee.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Oranje fans opgelet. KPN.

0: ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
5: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
4: Domino's.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
7: Sneller!
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Bestel je obu op netlink.nl.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
20: ANWB en gaan.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, decembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
21: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
22: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. In Luik zijn vanmiddag 2 jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de Golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. En na Lionel Messi heeft nu ook Cristiano Ronaldo zijn record op een WK binnen. In de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij de 1-0... en daardoor is hij de eerste voetballer die ooit op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Zijn eerste WK-doelpunt maakte hij op het WK in 2006 in Duitsland. Gisteren werd Messi topscorer op alle WK's. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: middagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hey, jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten. En ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
16: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
17: Sorry, het is WK.
18: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
21: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op CTB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
13: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
12: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
20: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vuur in de natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Ook voor thuisbezorgd wordt het te warm. Morgen wordt er geen eten rondgebracht. Vanaf 12 uur in de middag, zegt een woordvoerder. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft thuisbezorgd rondrijden. Het gaat alleen om de eigen bezorgers. Restaurants die zelf leveren, moeten hun eigen keus maken. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 55% korting. Scoor alle aanvuldeels bij Bol.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
3: Bestel je obu op netlink.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
10: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook, uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14%.

0: 10% op je kop koffie bij
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
6: Doei doei!
5: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: Ruim 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. En voor het WK-voetbal waren er twijfels of Cristiano Ronaldo het nog wel kon. Maar in de wedstrijd tegen Oezbekistan heeft hij alle kritieken aan flarden geschoten. Hij scoorde 2 keer en is daardoor de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal had geen kind aan Oezbekistan en won met 5-0. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat alleen maar warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: 1 ijskoffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker.
19: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Oranje fans opgelet.

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Noordzee.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas

0: www.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noordzee.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Odido. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
15: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
17: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
16: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Kon je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
6: Een heel boek? En de kinderen dan?
5: Die zijn veel te druk met spelen.
6: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
5: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
6: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
5: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
6: Proost.
5: Op sunweb.nl.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt marktwaakhond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In dit gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. Het is helder en nog lang warm, de minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee. 200% puur.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelteplekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Want die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Down Detector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de twee andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een commissie van de overheid die onderzoek doet naar misstanden bij de jeugdzorg gaat niet opnieuw kijken naar dossiers uit de toeslagenaffaire.